0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: Liefde voor Limburg.
3: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit is L1.
4: Het is donderdag. Donderdag. Welkom bij de voorgloeier.
5: Morgen mannen, dans donderdag.
6: Yeehoe! Laat een discobal maar draaien. Weer doen de vuurtjes van de vloer. Het is dans donderdag.
7: Goedemorgen, strijders van de L1.

0: Vrolijke fluit, of Tim is er deze ochtend ook weer. De boze net gewoon fluiten, hè, joh. Ik gun het wel, was mee.
1: Heerlijk, man. En het is toch ook heerlijk fluit weer gewoon.
0: Ja, vind je het fluit weer vandaag?
1: Ja, het is heerlijk weer vandaag wederom.
0: Ik vond het knap dat ik vanmorgen toch minstens op de fiets hoofd die naar het werk toe ging. En dan wel in een korte box. Ja, doe hebben ze een korte box aan. Snap ik overal. Dat is natuurlijk ook hartstikke lekker warm. Maar ja, als ze dan op de fiets zit, is het toch best wel veel. Het is nu 12 graden, dat is toch best.
1: Heerlijk.
0: Ik kreeg toch wel kiepervel op de been. Maar goed, doe het de bijen dus moeilijk. Kent ze dat? Zo? Doe de bijen moeilijk. Moeilijk, hè? Ja, ik zal het zelf ook nog één keer proberen, hoor. Hij puurt, zie net van mij, joh. Ik ben echt geen jonger, maar goed. Ik neem aan, Tim, dat je gisteravond weer een lekkere avondwandeling hebt gemaakt. Jij bent van de avondwandeling, hè?
1: Ja. Als het zonnetje zakt, dan ga ik deze dagen wandelen voor het slapen gaan. Ja.
0: Als het zonnetje zakt, gaat Tim wandelen voor het slapen gaan. Nou, dat is een hele mooie voor op een tegeltje. Die zou ik zeker maken. Dan zou ik die in het huisje neerhangen door een spamer ergens.
1: Het was heerlijk weer gisteravond. Dan is het net wat minder benauwd en zo als die zon wegzakt. Dus dat was heerlijk gisteravond.
0: Nou, dus ook weer een barbecue'tje aan of zeg je van nou.
1: Hey, gisteren een AVG'tje.
0: Oh ja, je had aardappels,
1: vlees, groenten.
0: Nou, zal ik zeggen wat ik gedaan heb gisteren. Ik ben eigenlijk wel van de Chinese eten.
1: Ja.
0: En ik heb mezelf eigen gemaakt om een Chinese nasi te maken. Exact zoals ze bij de Chinezen echt. Ik maak ook Fu Yung Hai, ik maak ook chap choy en allemaal dat soort dingen. Precies zoals bij de Chinees. En gisteren had ik voor de allereerste keer dus bami gemaakt zoals bij de Chinees.
1: En?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Als hij perfect is, dan is hij een 8 bij ons, hè?
1: Ja.
0: En ik kreeg een 6'je.
1: Oh.
0: Dus hij zit al in de buurt.
1: Ja.
0: Nou, dat is een gedoe, joh.
1: Goed je best gedaan.
0: Ja, nee, dat is echt. Je moet maar eerst maar eens aan die recepten komen van weten hoe je dat doet. En dat je ook echt die typische smaak krijgt.
1: Ja.
0: Om het helemaal af te maken, moet je het eigenlijk ook gewoon in zo'n plastic bagje doen met een eiken erop. Hè. Dat is natuurlijk heel
1: dan maak
0: lekker.
1: Je het helemaal af. Ja.
0: Maar goed, doen we het toch over eten hebben. Het is vandaag weer een ganse andere dag. Dat we het dommer over hebben mag. Is het nou vandaag echt gelukt? Hebben ze echt een kalender bied ik zo?
1: Ja, zeker.
0: Echt hoor! We gaan belzen zo meteen, maar eerst even kijken in de kalender wat er vandaag allemaal op staat.
1: Ja, dan gaat woensdag de 27e er weer vanaf.
0: Nou, kom. Hup. Zo.
1: Zo, hopsakee. Donderdag de 28e. Dit hebben we toch al gehad, dacht ik, vorige week. Fiets Nordien werkdag staat er vandaag op.
0: Klopt het wel in de kalender? Fietsen, ik werk daar was vorige week.
1: Donderdag 28 mei.
0: Nou, dan klopt er iets niet.
1: Staat er echt.
0: Nee, want het is vandaag toch echt een andere daguur. Zeer zeker.
1: Er zit ook geen QR-code bij vandaag.
0: Dan was een beetje de tech-speed toen je het maken van de kalender, denk ik. Zou het zien?
1: Nou, bij deze.
0: Nou ja, goed, we hebben wel een andere dag vandaag. Maar als we een Fransje Broekhuizen mogen geloven, dan is het een hele andere dag en een hele goede dag. Want het is namelijk de dag van de hamburger. Hij heeft een hamburger gemaakt van een, van een schildpadje. Ziet er inderdaad wel een klein beetje uit in een hamburger.
1: Ja, bizar. Dat doet me denken trouwens, nu we het over hamburgers hebben, aan mijn tochtje laatst richting Friesland.
0: Ja.
1: Daar hebben mijn vriendin en ik in een hamburgertent. Het was echt geweldig wat ze had uitgekozen. Een hamburgertent waar je zelf je burger helemaal kon samenstellen. Welk broodje je wilde, welk vlees je erop wilde, wat je er allemaal verder nog op wilde hebben.
0: Hey, wacht even, de hamburgers gebeuren. Hoppakee, twee stukjes broert en straks gevlees ertussen. Daar ga je er niet iets speciaals mee doen.
1: Dit was fantastisch. Je kreeg een formuliertje en je mocht aanvinken. Oké, dit broodje wil ik. Dit vlees wil ik. Wil je één vlees of wil je dubbel vlees?
0: Ja, dat is een dubbel.
1: Wil je
0: de dubbel
1: erop? Ja, natuurlijk. Ja. Wil je bacon erop? Wat wil je erop?
0: Dat zijn lekker hamburgers. Maar je moet gewoon hamburgers gewoon hebben.
1: Nee, maar dit was voor de burgerliefhebbers was dit waanzinnig.
0: Was het een burgerliefhebber,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, absoluut.
0: Echt, hoor?
1: Ja.
0: Hebben ze spullen bij je? Ze spullen hemkes. Ik zou dan denken, dan moesten ze een burgemeestersboek hebben.
1: Heerlijk. En ja, ik kan eten wat ik wil, wat dat betreft.
0: Dat nou ja, dat kost ik vroeger ook, maar dat is ook volledig tijd. Hoppakee, dat is niks meer van de overkiek. Jongen, die leeftijd doet het. Op een gegeven moment kom je een bepaalde jaartallen tegen. En dan denk ik van nou, vroeger kon ik het ook allemaal op. Wat er vroeger toen, dan zat ik in Eindhoven op school. En dan had je van die, dan kwam ik altijd met het station natuurlijk. Dan had je nog voor die mooie frikandellenhokjes.
1: Oh, ja.
0: Weet je wel, moest je gulden ingooien, dan kreeg je frikandellen. Nou, ik had er gewoon een stuk of 6 op. En dan zeker met zo'n hard randje eronder, die al een hele dag hadden gelegen daar in het vakje. Oh, ik vond dat lekker.
1: Heerlijk.
0: Goed. En dan had je ook de nierbroodjes had je daar. Dan had ik het laatst ook nog een keer over met Maarten en zo van nou. Een nierbroodje. Weet je wat een nierbroodje is?
1: Nee, wat is een nierbroodje?
0: Ja, gemaakt van nier. Maar dat moet je wel lusten.
1: Ja, dat zegt mij helemaal niks.
0: Ja, dat is heel apart.
1: Dat is even opzoeken.
0: Google het maar eens even. Nou, Fransje Broekhuizen zei dus al. Dans deze, dans donderdag, internationale dag van de hamburger. En ik heb zo vermoeden dat het vanmiddag gaat gebeuren. En alleen vandaag met de hamburger. Met Ruben, die heeft me toch van alles even verteld. En ik ga hem straks gewoon eens even aan de jas trekken. Dan heeft er een prachtige pleitje bij gemaakt, Fransje Broekhuizen. Op de dans donderdag, de dag van de hamburger. Het is wel een beetje hoe de kluiten gebouwen hamburger. Nou, ik hoop niet dat ze het schildpadje ertussen hebben zitten. Want ja, dat is niet zo smakelijk, want niet zo lief voor het diertje. Welk pleitje heeft er bij gekozen? Een hip-hop nummer, Hamburger Dance van Joey Fats. Hey, dat klinkt wel vet natuurlijk, hè? Joey Fats, hamburger. Heb je het gevonden, jong?
1: Wat heb ik gevonden?
0: Ja, je was toch niet aan het zoeken?
1: Oh, het broodje. Ja, ja. Nee, zeker.
0: Een nieuw broodje. Heb je gevonden?
1: Een ouderwetse Nederlandse frituursnack. Ja. Het bestaat uit een klein stukje wit brood, meestal een halve boterham, rijkelijk wordt belegd met een romige ragout.
0: Nee.
1: Oorspronkelijk van kalfsniertjes.
0: Ja, zo is het wel. Ja, toch niertjes, hè?
1: Heerlijk lijkt me dat. Ja, ik ga het toch eens proberen.
0: Nou, moet je kijken. Er zijn volgens mij nog een paar van die hokjes waar je ze uit kunt halen. Ergens in Venlo, weet ik veel wat.
1: Lekker, man.
0: Maar de rest hoor je ze niet meer. Goed, hebben we nou alles gehad? Of kunnen we nou beginnen? Of waar zitten we nou? Fransje Broekhuizen, wat de kalender hebben gehad. Wil je nog iets vertellen? Of denk je van, we gaan gewoon lekker dansen?
1: Nee, we gaan lekker dansen, man. Kom.
0: Hoppakee, we gaan dansen. Laat ze binnenkomen via de L1. Hebben we de eerste die vanochtend nog wakker is. Dat is onze Erwin van Ewijk. Erwin, goedemorgen. Welkom in de uitzending, kerel.
2: Goeiemorgen, Pascal en Tim en alle
0: jullie. Hallo, man, Erwin. Hi, Erwin.
2: Ja, het is alweer een dance onderweg.
0: Ja, dat is het zeker, joh.
2: Ken,
0: ja.
2: Lobo met Caribbean Disco Show.
0: Dat is wel leuk.
2: Pas wel een beetje met de weer van dit moment,
0: zeg maar. Ja, wel,
2: tot nog toe. Dan wil ik iedereen een fijne donderdag wensen. Gewerkt allemaal. Radio wel.
0: Dames en heren, de man met de donkerbruine stem, Erwin van Ewijk in Belfeld. Waar is over voor de partij zit Lobo erop met Caribbean Disco Show. Wat allemaal de Hamburger Dance van Joey Fats. Die wil ik eigenlijk wel huren, de Hamburger Dance. Deze even opzoeken, Tim. Zoals je zien.
1: Ik ga eens even kijken.
0: Joey, Johan Gerritsen, goedemorgen. Joker van Postoot. Hallo.
3: Goedemorgen, man. Goedemorgen voor u. Met Joker van Postoot.
0: Hallo, man.
3: Even kijken, vandaag dance donderdag. Ja. Ik ben sowieso weer op weg naar huis weer. Yes,
0: met de hobo,
3: oké. Ik heb een En dan zijn we er nou weer. Voor het pleitje van de vuurluur van vandaag, dan hang ik dat een beetje op aan de morgen en overmorgen is Postel Leef.
0: Postel Leef?
3: En dan is onder andere DJ Admin en Bippy Kraft en Erwin en Guido Fritsen en zo.
0: Goeie
3: en zondag is een beetje rock en met ACDC, Bon Jovi,
0: Nirvana,
3: Golden Earring. Ik ga voor een pleitje dan voor wat morgen overdag misschien wat te horen is. Ik heb van Bappy Kraft dansen.
0: Dansen? Dat is,
3: dat is dan zonder en zondag.
0: Ja.
3: Voor de rest heel erg wat werk. Werken voor de chauffeurschap. Dus lintjes en radieren.
0: Dankjewel, Joker van Postert. Joker, je was vorig jaar ook gewoon te diensttip. Want toen was het prachtig natuurlijk. Dat was een fandag. Maar toen was het zo. Ook ging het vet onweer overal in de provincie. Hebben veel mensen er best wel wat problemen mee gehad. Hey, kijk, even naar onze Tim.
1: Ja,
0: en zometeen gaat Tim hem even inschakelen. Want we hebben het over Joey Fats met de Hamburger Dance. Wil Stig weten wie de Hamburger Dance klinkt? Luister met ons mee. Oeh. Nou, jongens, dit is een film in een sappige hamburger.
1: Wel op dansen, ja.
0: Wat is dit? Hallo? Ze moesten nu gelieken tieten de hamburger beat of zo. Dat is de Hamburger Dance.
1: Ik denk het.
0: Ja, is dit Joey Fats, ja?
4: Hey.
0: Hey,

0: hamburgers als ze vandaag nog veelvuldig huren. IBLI, want ja, ik weet er steeds iets te gebeuren vanmiddag. En LA vandaag, ik heb Ruben gisteren nog even gesproken, maar het is een klein beetje cryptische omschrijving, maar dat zullen we straks eens even in de uitzending horen. Dus kijken wat er nog meer kan vertellen. De hamburger dance van Joey Fats hadden we al, dansen van Baby Krab, maar waar komt er allemaal nog wie? Ook met Lobo met de Caribbean Disco Show. Kom eens even vragen aan Michel Bakker. Michel Vriend, goedemorgen man.
1: Goedemorgen, Pascal. Tim, vrienden en de gezelligste community van de vroege donderdagochtend.
0: Ja, ja,
1: de bergaande met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Hassie Osterwakse zetten met de criminaal tango. Dan hebben we ook volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de bergaande gaat ook vandaag weer op links en door. Ik wens iedereen een hele mooie donderdag. En we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de bergaande Radio A.
0: Hey, bergaande, als je zometeen de vrachtwagen zit, knallen we ze een keer op. Hoppakee. Lekker jong om door Limburgse landschap even gezisseld op te huren. Natuurlijk ook verder boeten, want die vrachtwagenchauffeurs die komen natuurlijk overal. En dat is prachtig. En wat ook prachtig is, zijn al de appjes die binnenkomen via ons welbekende WhatsApp. En dat kent ze natuurlijk altijd met als mij door even de L1-app downloaden. Rechtsboven in de setting een icoontje van een WhatsAppje. En dan komt ze zo bij ons binnen. En wat werd er allemaal opgetypt deze ochtend?
2: Monique de Margitense, die was er al heel vroeg bij vanochtend, om 4:15. Goedemorgen, ik dacht aan Angie Breaking Heart van Billy Ray Cyrus als voorgloeien.
0: Lekker man, dat is lekker line dance, hè? Ja, ja, 1, 2, 3, tik, 1, 2, 3, tik.
2: Dan Roland de Buxemeister, die zegt, goedemorgen, ik ga voor KLF met Last Train to Transcentral.
0: Dat is een vette plaat, die Euro 90, heerlijk man.
2: Dankjewel, Roland. Dan even kijken, dan komt er Maurice van der Vin nog binnen. Heatwave met Boogie Nights.
0: Boogie Nights, die heb ik lang naar mijn uur. Dat is altijd van die soer players te be.
2: Ja. En Ruud uit Klimmen die zegt op deze danszondag ga ik voor Fietsen Frame met Une Wals met Maria.
0: Nou, ik denk dat die al een ietsje steekt. Maar dat zal onze notaris zo meteen wel weten. Dat is Monique de Marketenster. Oh, die kent het zo opzoeken. Hè. Die kent het veel beter als dit. En Ruudje Klimmen, wat dit er nog?
2: Ja, die heb ik net gehad.
0: Oh, zo was
2: het. Die plaat uit.
0: Zo zit, dan waar ik iemand van mijn apropos af. Daarom. Dames en heren, daar gaan we even kijken. We hebben Noor aan de lijn behangen. Dat is Koddige Harold. Harold, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
3: Tim.
0: Hallo, Tim.
3: Voor de Nederlandse donderdag gewoon ik verklank carousel met zonnetans.
0: Oh, de zonnetans.
3: Dat is allemaal in een Koddige donderdag en radio.
0: Radio, wat er gebeurt toch, Gert? Wie heb ik aan de lijn? Als dat de chef net is. Chef, goedemorgen.
4: Hallo Alain.
0: Hallo.
4: Hey, chef Eindwerens aan de lijn.
0: Ja, met die chef.
4: Goedemorgen Pascal en Tim.
0: Hallo.
4: Goedemorgen gloeiwappies. Dance donderdag.
0: Ja.
4: En de chef is gisteren vertrokken met een rondje graaszode.
0: Graaszode? Dat is helemaal.
4: Vandaag nog even twee leveren in de buurt van Frankfurt.
0: Frankfurt, ja.
4: En dan gewoon weer terugdraaien en drukken boos aan. Mijn voorstel van deze dance donderdag is... El de Barge met
0: Jamie
4: Shawnee.
0: Hoe is Shawnee?
4: Ik zou zeggen, blijf gezond allemaal. En we spreken elkaar weer, hè. Radio.
0: Radio, hoor. Radio, hoor. Dankjewel, de chef als dat. Even weer onderweg terug met graaszoden. Ja, het graas moest wel gewoon doen haaien natuurlijk. Een klein beetje water erop, goede service. Maar ik heb wel al een klein beetje begrepen ook. De komende dagen hebben we service ook onweer kunnen verwachten. Dus oei. Moet er opletten.
2: Maar ja, ik hoop dat het in ieder geval als morgen mijn broer trouwt om 3:00 middags in de open lucht. Dat het dan in ieder geval nog even droog is.
0: Dat ja, inderdaad. We kunnen erover zeggen, het is meer dan ze verdiend. Hè? Maar alleen Rutte die zong er al een keertje over. Samen met het Limburg-project. Huurt ze vandaag hier bij de Veugleur. Limburg, goedemorgen allemaal.

0: kijkt naar de broer van zijn broer. Best wel getuige, jong.
1: Nee, dat zijn vrienden van de bruid en de bruidegom. Ik mag wel de ringen overhandigen.
0: Mag jij de ringen overhandigen?
1: Dus als er geen ringen zijn morgen, dan is er ergens iets mis.
0: Dat is het probleem, hè. Zo, dit is een geitje in de binnen test hebt. Zet het er ook wel, hè?
1: Komt goed.
0: Zit je wel in zo'n mooi doosje dat je hem open moet maken en zo? Of,
1: Ik denk het, ik heb ze nog niet. Dus,
0: wat?
1: Nee, morgen vroeg krijg ik ze als het goed is van mijn broer. Ik kan zo meteen trouwens wel een foto laten zien van hoe ik eruit ga zien.
0: Heeft de theemuze nog niet gebracht?
1: Nee. Godsamme, nou, het is te vroeg voor dit soort grappen voor mij, hoor.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga weer in de gaten. Moest ik geen koppen zo'n denken, hè? Maar goed. Ja, ik ben wel benieuwd, hoor. Nou, laat maar eens even zien.
1: Ik ga zo eens even...
0: Ja, laat eens even zien. Wet van Vugendoor, we gaan eens even kijken naar onze eigen Popeye, oftewel Frankie Schultheis. Want dat is onze bodybuilder. Nou, daar hebben we foto's van gezien, mensen. Dus Popeye, kom er maar in. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo, Frankie. Welkom.
2: Hey, met de Frank Schultheis het Bronsen.
0: Nou, is dat toch weer?
2: De automatische deurmateur op de Dance Donderdag.
0: Hallo, man.
2: Ja, man, in de laatste dag van de week. Oh, heb ik wel lekker verlof. Lekker lang weekend.
0: Oh, heerlijk.
2: Moet de weersvoorspellingen zien. Net minder. Mm-hmm. Maar goed, dat zal de pret niet drukken.
0: Zeker niet.
2: En de werkzaamheden voor vandaag. Nou. We beginnen in Zonnebreugel, Eindhoven. En dan komen we wel langzaam terug naar het zuiden, Maastricht. Dan gaan we nog naar Genk. Dus we krijgen de dag wel weer een
0: zeggen,
2: vandaag.
0: Dat is niet mis, wat ze bedoelen.
2: Mannen, mijn inleg voor vandaag. Ja. Voor de Dance Donderdag. Daar kom ik voor Sepp.
0: Oh.
2: Het doe Didi.
0: Sepp.
2: Mannen, ik wens je een fijne dag. Een schoon uitzending. Een schoon weekend. En besmondig. Radio.
0: Radio, daar is dan weer de deurmonteur. Sepp, doe Didi. Gaan we Lieske erbij zetten. En dan nog op een gliek door naar de Kulsje inbrengen. Oftewel Kulsje Frans. En wat zeggen we dan bij Kulsje Frans? Een schoon goeie.
3: Schoon heel mooi.
0: Hey, ja, dat
3: is ook al weg.
0: Ja.
3: Wie gewoond en ben het even ken, dan is je de Ebrengels van Kultje Kruis.
0: Ik ben benieuwd.
3: En deze mooie zou ik willen voorstellen in een minder bekende groep.
0: Ja.
3: Maar toch een niet minder chic en schön en nummer maar op.
0: Ja, ben benieuwd.
3: Dat is de groep Eldorado.
0: Eldorado.
3: En ze hebben een liedje gemaakt over het Annalena.
0: Annalena.
3: Dat past wel bij deze Dance Donderdag.
0: Is dat zo, hè?
3: Ik wens u natuurlijk wederom een schoon uitzending.
0: Zeker.
3: En de rest van de lui.
0: Oh.
3: Geniet ervan.
0: Ja.
3: Maak er een schoon dag van.
0: Zeker.
3: Werk heel.
0: Dobbe.
3: Of werk het minder heel, omdat het zo warm is.
0: Ja.
3: Wat maar de doos. Radio,
0: dankjewel. Eldorado, Annalena. Gaan we zeker erbij zitten. Ik ben wel benieuwd wie Annalena is bij Eldorado.
1: Nou.
0: Klinkt allemaal best wel mysterieus. Maar goed, al die mysterieuze krachten komen bij ons samen. Hebben ze hier nog allemaal opgeteamd? Maar ik zie dat we weer gewoon veel van allerlei andere leuke muziek aan wat komt er bij. Tim, vertel het dus.
1: Herman Meijers, mijn keuze voor vandaag. De Four Joes met Surf City, zegt
0: hij. Furio's, oké. Okay. De Furio's met Surf City. Gaan we erbij zitten.
1: Fred, die zegt goedemorgen.
0: Hey, Fredje.
1: Van donderdag, dan Sultans of Swing van de Dire Straits.
0: Lekker Fred, goede keuze, man.
1: Ja, inderdaad. Hansi Dekkers uit Wel, die gaat voor Rex Gildo met Marie, de laatste dans is nu voor dich.
0: Ja, ben benieuwd wat is. Dat wil Biene Kloos niet helemaal veel zien. Concerten door op het water en wel. Ja. Dat wil ik toch, hè?
1: Oeh. En dan pak ik even kijken. Huub Dorsters nog even mee.
0: Huppie.
1: Tot slot voor nu. Goedemorgen Pascal en Tim. Alle gloeiwappies. Huub, de oude taxichauffeur hier op deze zonnige Dance Donderdag.
0: Ja, vergeet ervoor.
1: Joe Cocker en Summer in the City.
0: Oeh, dat is wel een toepasselijke plaat. Ik ken zo'n beetje op dansen en zo. En een beetje rauwe stum. Ja. Ik ken ze lekker hamburgers bij eten. Zeker op deze hamburgerdag. Pak je als laatste nog even erbij. Onze grote vriend Dennis Thomas. Goedemorgen vriend.
4: Hoi Pascal en Tim.
0: Hallo Dennis.
4: Ik hoor geen veel gloeien met... Think Twice van Celine Dion.
0: Oh, Celine.
4: Veenhoed zijn er weer. En radio wel.
0: Ik hoor een hele zaagde. Ja, dan is dit wel dans. Ja, die kent ze wel op dans. Maar een beetje zuivel is het dan, hè?
1: Ja.
0: Ze hebben, morgen ogen was ook zuivel, hè, Tim? Want dan hebben ze over de openingsdans. Hoe zo niet te doen? Dan moet die broer door, hè?
1: Ja, ze gaan vanavond oefenen, zag ik in het draaiboek.
0: Hè?
1: Ze gaan vanavond oefenen, zag ik in het draaiboek.
0: In het draaiboek?
1: Ja, ik heb het draaiboek.

0: boek gekregen voor vandaag en morgen.
1: Je hebt er geen draaiboek bij. Vreugde,
0: ja, maar natuurlijk wel. Alles moet gestroomlijnd lopen allemaal. Jazeker.
1: Jezus.
0: En ook de bijdragers die staan natuurlijk gepland. Iedereen die een zegje wil doen. Ja, dat weten zij niet. Maar die staan natuurlijk ook ingepland.
1: Ze zitten in de binnentuin zitten toevallig. Eens even gaan lezen.
0: Mijn bijdrage?
1: Ja.
0: En ja, ik denk dat ze nu toch nog op één oor liggen. Ik kan best zeggen dat ik morgen een quizje ga doen.
1: Oh, een quizje. Tim, ga je een quizje doen? Nou, we zien het niet. Maar we zien het wel veel gelukkig door. Verbeuren het.

0: Hello, it ain't that funny, hier bij L1. Op de dag hebben we nog even voor Roemer te kijken en zo meteen een draaiboek te huren krijgen van onze Tim.
1: Oh, wat erg.
0: Ja, hoezo?
1: Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in.
0: Dus, ja, natuurlijk is dat, ja. dat is prachtig zoiets. Ja. Maar dat het vandaag allemaal zo goed voorbereid is. Ja. Daar ben ik dus niet meer van in. Dat, ik weet dat allemaal niet, hoe dat allemaal van vandaag gaat. Ik ben zelf niet getrouwd. Ik ga ook niet trouwen.
1: Ja, maar het wordt heel erg...
0: Dus ik heb ook geen draaiboek nodig.
1: Nee, dat snap ik. Nee, ja, het wordt erg warm ook. Dus dan moet het allemaal gestroomlijnd lopen. Ze hebben nu ook gekeken in de tuin bij het museum in Deurne, waar ze dan trouwen morgen. Dat we allemaal in de schaduw zitten morgenmiddag om 3 uur.
0: Ja, zeker.
1: Dat is natuurlijk op het heetst van de dag.
0: Mm-hmm.
1: Dus de locatie is in die tuin nog gewijzigd. Dus dat is ook allemaal nog last minute.
0: Maar heb je wel bliksemafleiders ook er neergezet? Want het kan zo zijn dat morgenavond flink gaat stormen. Je hebt natuurlijk een probleem.
1: Dan huren we jou in als bliksemafleider.
0: Ja, dat is geen probleem. Hoppakee. Op de kopje van Pascal. Dat kan wel het hebben, joh. We konden de man die gisteren problemen had met zijn auto. Moest natuurlijk van die ventielen in zitten. Van die speciale ventielen. Ik hoop dat het allemaal gelukt is bij Rob, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, mannen. Met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Rob. En?
2: Ja, ik heb gisteren ook nog een valluscombinatie gehad. Landgraaf, Kerkrade, Nogelijn en Hezen.
0: Mm-hmm.
2: En toen van Eindhoven naar Echt.
0: Echt, ja.
2: En ik heb vandaag noodgedwongen vrij, want ik moet vanmiddag terug naar de tandarts weer.
0: Ach, daai.
2: Want de kies wordt weer opnieuw gevuld. Oh. Dan hebben ze medicamenten ingeduwd. Die worden ze nu wat rood. En dan moet er weer toegemaakt worden.
0: Wat ellende, hè.
2: En ik heb woning in de monteur, want ik heb sinds vorige week, vorig weekend, heb ik geen wifi meer. Dus dan moet woning aan gewerkt worden. Oh, dus problemen genoeg hier in huizen van de hoven.
0: No.
2: Wat betreft de voorgluur, dan ga ik voor La Paloma van Julio Iglesias. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Radio, ik dacht niet meer met de Benjavers gelopen. Hè?
1: Nee.
0: Dan wordt goed eens gekomen met die ventielen. Maar goed, ik gewoon ervan uit. Zoals hoeveel problemen hebt. En ik heb nog van alles bij. Oh, dat willen we allemaal niet meemaken. Rob, dankjewel. La Paloma van Julio Iglesias. Komen zeker op een liefst kunt erbij zitten. Dan komen we nog de Zingende Zager. Oh, dat mocht toe doen. Want er heeft niks ingesproken. Beetje raar. Zal de mooi wel vol hebben. Want het is natuurlijk wat eten. Dus altijd gewoon is het in het eten.
1: Hij zegt GM. Goedemorgen.
0: Ja, even goedemorgen.
1: Ik ga vandaag voor Beppie met dansen.
0: Nou, dan zit daar strepje bij, want Beppie met dansen hadden we al op Lieske Storm. Ik heb ook niks gehoord van de marketens, dat er dan niet in stond. Tenminste, ik heb het nog niet gezien, dus dat kan me allemaal goed. Wat hebben we er meer, Tim?
1: Stefan Penders, goedemorgen Pascal en Tim. Voor de voorgloeier had ik graag Milk Inc. met Walk on Water.
0: Wat lekker, man.
1: Een goede plaat uit mijn jeugd, inderdaad. De Zero's.
0: Dat is toch jong geweest, ja?
1: Ja, ooit wel. Hardan, die zegt, doe mij ook maar Lobo met Caribbean Disco Show.
0: Oh, nou.
1: En Marcel, de krantenbezorger uit Weert, die zegt... Ik dacht aan O.C. Wat zegt hij nou? Obis... O.C. Bisa met de koffiesong.
0: Is dat niet?
1: Nee. Misschien als ik het hoor, maar...
0: Ja. O.C. Bisa, de koffiesong. Nou, dan komen we zeker voor Blies kunnen zitten. Parkeer, even kopiëren, een plekje. Dan hoef ik het allemaal niet in te typen. Is veel makkelijker natuurlijk. En dan hadden we nog Jacques Bokke. Die zegt een hartelijk goedemorgen aan alle collega's. Geniet van deze prachtige dag. Nou, Jacques, laat even huren welk pleitje als dit graag zou willen huren. Zeker bij de Veugeling. Kom naar Alex Veijten. Alex, goedemorgen. Welkom in de Ellen Ochtend Show. En welkom bij de Veugeling. Doet die bijdrage.
3: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo Alex.
3: Ik hoor hier een pleitje van Kaoma.
0: Kaoma, oei
3: hoor. Melody d'Amour.
0: Melody d'Amour.
3: Een lekker zomers pleitje, want ik heet vandaag weer lekker warm worden. 28 graden maar liefst.
0: Oh.
3: Ik zou zeggen, een show de uitzending. En radio.
0: Radio, dankjewel. Joop, we gaan hem zeker erbij zitten. En als laatste pakken we even Josje Rook. We zeggen Gin Dobberen.
4: Gin Dobberen, Pascal en Tim.
0: Goedemorgen, Josje.
4: Het is een dance donderdag.
0: Nou, dan ben ik benieuwd.
4: Ik heb gisteravond weer repetitie gehad met het koor. En we hebben ons voorbereid. Voor ons optreden van komende zondag. Dan komen we met de hele vereniging optreden op het EU-feest in de wijk Langeberg. Kwart voor 3 middags hebben we daar een optreden.
0: Oh.
4: En dan gaan we met de hele vereniging ons beste pasje en zorg vuurzetten.
5: Pas op, ik heb een beetje chance.
4: Gegarandeerd weer leuk weer.
5: Heb je eens
4: en voor de vuurgloeier, ook gedag aan Gdibim Jouw Gitarre van Capella Bieschadne. Oftewel, als ik een gitaar hou van Levensliede Kapel. En dit is een walsje.
0: Dat
4: is een hele leuke dans, leuk liedje. Dus ik maak er een hele schone dag van. En op wederzinsel en radio, hoor.
0: Radio, ik vond het toch eens even een stukje van Dre eigenlijk, ja. Hè? Kijk, zo ga je dat wel op. Dit is het, zo'n walsje. Capella Bisgnania en Jim Lilly Mille Gitaar heeft ze gehad. Ken ze dit? Nee.

0: CCC. Maar moet ik toegeven, een paar weken geleden ben ik nog de film geweest van Michael Jackson. Waanzinnig mooi gemaakt. Door de zoon eigenlijk van Jermaine Jackson, die er Michael speelde. Nou, was echt klasse. En daardoor muur ze ook veel meer Michael Jackson. Ik zag zelfs dat Billie Jean weer in de top 40 sting. Wat zal het zien? 43 jaar? Ongelooflijk.
1: Come on.
0: Nou, dat was Pascal nog heel klein. Ik ben ook ooit een keer klein geweest. Dames en heren, jongens en meisjes, dit weekend gaat gebeuren in Bel op het water. De Harmony en WSTB, André Simons. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Hinreis. Ja, dan zien we weer aan dansen vandaag.
0: Ja,
2: en
0: wat
2: gaan we vandaag met dansen?
0: Ben benieuwd.
2: Zal ik ook wel weer even uitleggen. Ja, onze pap Den Haai was vroeger, dit was Timmerman.
0: Ja,
2: en
0: Den Haai
2: in de graas. Bij ons stond nooit een auto in de graas, een fiets of anders. Maar het stond op een machientjes voor hol te bewerken. En dat was al te doen. En er stond de radio en er is vastgeroest op WDR 4.
0: Ach jee.
2: Ja, dat kostte niet veel meer van zetten. Want dat pinneke dat was gewoon vastgeroest.
0: Ja,
2: en als ik hem eens mee van zat op Hilversum 3, ja, dan stoot ik me binnen 5 minuten terug toch maar op de WDR 4. Wat was er dan al bij? En dat was vroeger al een beetje erger, maar nu vind ik het wel prachtig. De flippers met lotusbloemen, heb ik zie gedacht. Ja, daar kun je toch op dansen, man. Dat is niet normaal. En dan op het eind van dat liedje gaat een hele tijd van wow. En dat schijnt niet meer uit.
0: Nee.
2: Kom maar, doe maar eens een keer proberen. Ja. Luister maar eens een keer. Hoi, je wat.
0: Oh, trouwens, ja, ik stond ook verkeerd. Hè. 13 juni is de muziek op het water. Hè. Die voorbereidingen zijn natuurlijk allemaal in volle gang. Ze hebben de ponton er neergelaagd. Dus ik dacht, was even in de war dat dit weekend was. Maar dat is toch echt 13 juni. Hé, hey, gewoon erbij zitten. Hè. Wow. Lotusbloemen van Nemers Minder dan de Flippers. En door die plaat hebben we al van alles erbij. Zo van Julio Iglesias naar Milk Inc. naar OCB. Aan een Joe Cocker. Maar wat komt er bij? Dat gaan we vragen aan René Kuttemers. René, goedemorgen.
3: Hallo. Goedemorgen, Pascal en Tim. René uit Rutsum.
0: Hallo René.
3: Vandaag, goed onderweg. Nou, Arnhem, dinsdag, middag, ja. Vakantie.
0: Oh, lekker.
3: 3 weken genieten.
0: Doe, absoluut.
3: Dat wil ik ook wel doen met een tijdje hoe ik naartoe ga.
0: Ja.
3: Dus toch tijdens donderdag, dat heb je Caribische geluiden.
0: Zou wel Curaçao zien,
3: hè? Dan ga ik voor Dongo met Tutti Frutti.
0: Tutti Frutti?
3: Ik zou zeggen, allemaal een schone dag. En bis heures, Radio Af.
0: Radio Af, fijne vakantie. Maar de kent als op vakantiebus natuurlijk ook. Die strand een beetje liks. Om in de palmbuim, hè. Zorg wel dat ik geen kokosnoot op de kop veld. Kent ze loest van de L1, want we zijn overal te beloesteren. Dus dat is hartstikke prachtig. Dankjewel. Kom erbij zitten. Hoppakee, Tutti Frutti. Ik keek daar vroeger altijd op televisie, maar dat was een beetje schuddig programma was dat. Op RTL. Je kent ze niet, hè, Tutti Frutti.
1: Voor mijn tijd.
0: Ah, dat bleef wel veel op, zo was het. Goed, Tim, wat hebben we er meer, jong?
1: Yo, Oet Heidse, die zegt goeiemorgen. Ik ben op de fiets onderweg naar Roermond. En ik ga volgen de Johnny's met Dansje de hele nacht met mij.
0: Maar volgens mij staat hij ook al op een ietsje erbij.
1: Nou, dat gaan we vanzelf horen. Petra Stroom, die zegt goedemorgen Tim en Pascal. Jess Green met Nice and Slow.
0: Oh, dat is wel een schoenplaat. Heerlijke disco.
1: Dan Willem. Willemke, het verfbuurke, die neem ik nog even mee. Voor nu, die zegt, ik wil voorgloeien op deze Dance Donderdag met Donna Summer met On The Radio.
0: Oh, dat is zo'n Maartenschoen heb ik gevonden, hè? Dat is weer Dance Donderdag. Want dat is hartstikke dol, is er helemaal gek op, natuurlijk, op Donna Summer. En goed, als Aletta van Maurice Michiels. Goedemorgen, Mauriceje.
4: Hey, goedemorgen, mannen. Ja,
0: hallo,
4: dat is
0: man.
4: Dance Donderdag.
0: Dat is het.
4: En mijn dansplaatje, ja, dan hang ik maar even aan het thema van de Champagne met zijn graszone. Daar ga ik voor Sam Goris met Laat het gras maar groeien. Man, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En vanuit hier een mooi Vlissingen zeg ik weer Radio.
0: Radio, dankjewel man. Laat die Sam Goris wel schoen. Met die serie aan het volgen op televisie. Nou, de laatste dagen heb ik natuurlijk weinig gevolgd. Maar dan zitten we natuurlijk heerlijk lekker boet allemaal. Maar Sam Goris, och, van een heerlijke fan is dat. Helmut Weijsen, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
5: Een goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo,
5: ja,
0: daar
5: zijn we weer op deze zonnige Den Zondag.
0: Ja, ja.
5: Ja, welke plaats we erbij kunnen horen? Dan ga ik in dit geval van Bruno Mars met 24K in dit geval.
0: 24K.
5: Ik wens je verder een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Zometeen gaan we luisteren naar Henk Leders, onze taxichauffeur. En de van Henk Leders is een hele schoene plaat gemaakt. Want Henk, dat is een lollige vet. Hier is Rowan Heerzen.

0: Adi Henkes en Henkes, weet je zeker dat ze lollige vent voor de heb. Rowan Hezen, Hibi L.A., de Ellen Ochtend Show van deze dag, dat we weer een warme dag tegemoet komen. En volgens mij is er een foto binnen van het pak wat morgen echt tentoon wordt gesteld door Gans Deurne. Iedereen mag het zien, de broer van Tim mag het ook zien. Ik zou, heb je de foto?
1: Hij heeft het al gezien.
0: Heeft hij al? Dat klopt, het drijfboek ook niks meer van, hè?
1: Nou, hij heeft het gezien, alleen...
0: Hij moest het goedkeuren, dat pak van Dick morgen aan hebt.
1: De bruid heeft het nog niet gezien, want dan kan ze al een kleur uitsluiten.
0: Maar ze zit nog niet televisie te kijken nou, hè?
1: Ja, die ligt nog te pitten.
0: Zal maar even laten zien, daar komt hij, hè? Ja,
1: laten we zien.
0: Zo,
1: kijk.
0: Keurig, keurig, keurig.
1: Ja,
0: een heel ander menu, een heel ander menu best door, hè?
1: Ja?
0: Ja, ja, best net een burgemeester van Deurne best
1: nou, hè? Nou, dat valt ook wel mee, hè? Nee, ja, een prachtig beige pak. Met een giletje nog eronder. Het wordt wel kanonnen warm morgen. Maar,
0: ja, kanonnen. Ohne kanonnen.
1: Ach ja.
0: Kan het allemaal goed komen. Goed.
1: Zeker.
0: Gewoon onze taxichauffeur, onze grote vriend Henk. Goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo.
2: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo Henk.
2: Ja, vandaag intens donderdag ga ik eens voor het plaatje van Jantje Koopmans.
0: Jantje Koopmans. Rode Rozen.
2: Rode Rozen op witte zijde.
0: Nee, dat is van het duo onbekend.
2: Daar wil ik vandaag mee voorgroeien. Ik wens jullie een prettige dag in de studio. Goed weer. En goed insmeren, want dat wordt weer wel vandaag.
1: Dat sowieso, hè.
2: En we horen ons morgen weer. Radio, hè.
0: Radio, hè. Dat de Jantje Koopmans was Rode Rozen voor jou gekozen was.
1: Oh.
0: Net. Ja, ja. Maar Henk, nog een keer.
2: Pascal, je draait wel een toepasselijke plaat voor mij, hè.
0: Ja.
2: Dankjewel.
0: Zeker.
2: Maar ik vind het wel leuk. Radio, hè.
0: Radio, hè. Dankjewel, man. Henk maakt er een zoene dag van. We komen erbij zitten. Jantje Koopmans. Dan gaan we eens gewoon een meer hebben. Ik zie Robert Loog binnenkomen. En een heel zoen plaat. Ik moet ze maar eens even kijken, door, wat erbij staat.
1: Hij zegt, ik ga mee voor Sultans of Swing.
0: Ja, die steeds sowieso al klorrie. Ik kan daar niks aan doen. Die gooi ik zo meteen even draaien. Ja. Dus de mensen die aangebroken hebben, nou, dat is een spijkoper, hoor. Goedemorgen, Joske Tossings. Hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo,
3: ja,
0: man.
3: We zijn weer lekker onderweg. We hebben weer mooie ritjes te doen. En wat de voorvloeier van mij betreft. Voor
0: ja.
3: Vandaag op donderdag.
0: Ja.
3: Zeg ik toch weer Bruno Mazurek met
0: Donna Clara, lekker man.
3: Ze zeggen iedereen hier een fijne dag.
0: Ja.
3: Doe ik rustig aan.
0: Dat doen we zeker.
3: En mijn oud-collega Rob, succes voor mij bij de tandarts.
0: Oh joh.
3: Goed joh.
0: Ja, zeker.
3: En ik zou zeggen, tot morgen weer. En radio.
0: Nou, gewoon speciaal voor de mensen die er maar aangevraagd hadden. Daar is slechts met Sultans en Swing. En zo meteen nog eens even de groepen verder met de

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Limburgs vastelovensliedjesconcours is niet pessimistisch, ondanks het enorme verlies bij de afgelopen editie in Landgraaf. De volgende editie in Weert verwacht het LVK weer zwarte cijfers te schrijven. Venray begint een eigen werkbedrijf nadat de samenwerking met NLW op 1 januari afloopt. En sterrenkok Ralf Berendsen uit Kerkrade opent in Schin op Geul zijn eerste eigen restaurant onder de naam Suisse.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic! I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
7: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
7: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
8: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
1: Show.
9: Dit is L.A.

dag. En van 7 gewoon. Huppakee, Sunke is ook alweer wakker. Pascal en Tim zijn wakker. We zien dat tot en met 10 met de LA en Ofte Show. Deze dag van een hamburger. Nou, ik heb er nu al zin in eigenlijk, in de hamburger. Of de buurt.

0: Vandaag themaatje, dansen, dans donderdag. En ook, Jantje Koopmans met rode rozen kan opgedansen. Op Jesse Green met Nice and Slow, die Flippers, Lotus Bloemen, Melody, de Move van Kaoma, Olsie Beesten met de Coffee Song. De KLF hadden we nog, Zonnentans, Lobo, van alles kunt erop bieden, de Furio's. Zoals de Swing hebben we al gedraaid, die toevallig wel liefst gesting. Rex Gildo kan het ook zo maar weer. Hier is gewoon maar eens even naar Steven van Inge. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo, op man.
1: Dans donderdag.
0: Dat is het.
1: Oftewel, voor mij ook. Een vrije donderdag.
0: Wat, vrije donderdag?
1: Ja, vandaag hebben we de auto even wegbrengen. Automaat wegscheffen, laten speuren.
0: Want?
1: Zodat er over een paar weken weer fris en fruitig weer die sleur naar Oostenrijk toe kan trekken natuurlijk.
0: Dat is het.
1: Ja, op deze dance donderdag gewoon ik met André Simons. Met lotusbloemen heb ik dich genoemd. Als die rote zonne in Japan verzand. Ja, die Flippers doen het altijd goed. Ik is heerlijk op dansen.
0: Heerlijk.
1: Heren, een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, Stefan. Dankjewel, jong. Ik wil nog even kijken of hij op de lease gestuurd bij Tim vanmorgen. In de draaiboek. Zat de lotusbloemen erbij? Heb je gewoon draaiboek?
2: Bloemen, ja.
0: Ja, er staan wel bloemen. Welke bloemen staan er op de bruiloft? Witte?
2: Ik heb geen idee. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet geregeld.
0: Moet het draaiboek wel even bijwerken dan? Maar het moet wel helemaal in
2: orde. Ja, ik maak het draaiboek niet. Hè. Dat doen ze zelf. De bruid en de bruidegom.
0: Oké. Okay. Dus ze hebben alle touwtjes in handen. Dat doen ze
2: de touwtjes
0: goed,
2: zelf in handen. En morgen moeten ze de touwtjes uit handen geven.
0: Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Nou, we gaan maar eens even kijken wat we hier hebben. Wat hebben ze nog hier, Tim?
2: Patrick Maas, YMCA van The Village People.
0: Lekker man, YMCA.
2: Peter Meijer, die zegt... Goedemorgen Pascal en Tim. Dens donderdag ga ik voor La Fuente met Ratata.
0: Ratata.
2: Oh, lekker. Coldplay, Viva La Vida, komt binnen van Sjaak van Neer.
0: Ja.
2: Dat is een medium dansplaats, zou ik
0: Ja, we kennen wel.
2: Ja. Het kan wel, ja. De Buena Vista Social Club.
0: Oh, die is lekker.
2: Chan Chan van
0: Chan-chan.
2: Roland. Wiel Laugens, die zegt Girls van Moments and Whatnot.
0: Oh, heerlijk. Moments and Whatnot, Girls.
2: Even kijken. Poolse Frank hadden we al gehad, hè? Of niet?
0: Nee, we hadden...
2: Oh nee, die gaat mee met Jos, zegt hij.
0: Ja, maakt het wel moeilijk, hè? Ga mee met Jos.
2: Wat heeft Jos ook alweer
0: gezegd? Ja, daarom. Dat is altijd moeilijk, hè?
2: Jos Rook.
0: Nou.
2: Adi had... Didelim Mial Gitare had hij doorgestuurd.
0: Ja, dat straks gewoon net gedraaid had. Ik kan me iets bevoorstellen, hè?
2: Daar gaat Poolse Frank mee. Dan een appje van Henk. Mooi strak in het pak. Ik wens je een fijne dag, zegt Henk Leeners. Onder trouw vraagt ik. Nou, Henk, ik ga zelf niet trouwen.
0: Nee, dat is zijn broer. Hè? Dat is zijn broer geen trouwen. Ja, zeer zeker.
2: Morgen is het zover.
0: Morgen, ja. Prachtig. Nou, we gaan naar Vos hier op een ruiver. Hey.
3: Goedemorgen, Pascal en Tim.
0: Hallo,
3: man. Goedemorgen, nou, dan zondag. Goed, dan ga ik vandaag ook met de laatste trein naar Transcentral van de KLF.
0: KLF, hoppakee.
3: Dat was inderdaad een mooie nummer. Komt daar weer eens een keer te huren.
0: Ja, vind ik ook heerlijk.
3: Goed. Mijn bijdrage voor vandaag. Maak er een schone werkdag van. Fijne uitzending nog. En Radio,
0: dankjewel voor zie Marco.
4: Goedemorgen, de Wetter hier. Deze dans donderdag zoeken we natuurlijk leuke en lekkere dansplaatjes.
0: Ja, zeer zeker.
4: Ik zat zelf te denken aan een heel leuk plaatje. Namelijk de kabouterdans.
0: Ah.
4: En ik zeg weer de groetjes. En Radio.
0: Radio, zometeen de oplossing van de vuurgloeiers.

0: Zaterdag op 10 gezicht. Onzichtbaar bloof van Bold en Blond. Hier bij alleen in de Ellen Olsen Show. Kwart over 7 geworden. Langzaam kroepen we naar dat moment toe waar veel mensen op gewacht hebben. En kunnen gewoon kijken wat de Vogeluur van vandaag is. Deel van Spotify, Lieske de Beagle zitten. Vogeluur 2026. Maar Herman wil ik even bijdragen doen. Herman, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, gloeiwappies.
0: Hallo jong.
1: Ik zit maar eens op de Lieske B. Baccara met The Devil Sent You to Laredo.
0: Zo,
1: hey.
0: Goedjes, Herman. Daar heb ik lang naar mijn Herman. Gaan we zeker op de Lieske de B zitten, jongens. Ho, ho, ho. Nou, dan kunnen we nog een aantal tekstberichten zinnetje binnenkomen.
2: Zeker. Tim Suiker, die zegt, goedemorgen. Doe mij ook maar lotusbloemen. En datzelfde zegt Roy Dekkers. Die lotusbloemen altijd lekker meezingen, zegt hij. En dan Robert Look, die zegt goedemorgen nogmaals, want hij ging voor Sultans of Swing. Ja. Maar hij gaat nu voor de Flippers met ook lotusbloemen.
0: Ongelooflijk!
3: Ha. De volgloeier.
0: Nou, dan kennen we het wel. We huren Stefan van Engel zingen van wow, wow, wow, wow. Flippers kennen het zelf beter, want dat is hem wel geworden deze ochtend. Hier bieden volgloeier Oosterse sferen, maar we zingen wow. Hoppakee, de Flippers op L1. Monique, wat zegt ze?
4: Goedemorgen, met Monique te maken dansen. Lotusbloemen staat al in de lijst.
0: Nee! Wat? De mensen toch niet?
2: Nee!
0: Ja!
2: Oh, wat erg.
0: Ja! Ik zeg net tegen dicht, Tim. Ik zit ook te kijken dat er toch een plaat is die... Je stond ook al op dat liedje te kijken.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, maar dit is wel knap, hoor. Dat moet ik even kijken.
2: Right on time, Monique.
0: Ja, ik ga er maar in gestart, hè. Wacht even, kijken of ik nog een anger kan pakken, wat de ten geworden is.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, dat is paniek, hè. Het KLF zit hier al in.
2: Ik heb de streepjes niet bijgehouden.
0: Nee, dat is het, hè. Ik heb wel... Doe maar eens even Lobo de Caribbean Disco Show zoeken.
2: Even kijken.
0: Ja. Even kijken. Even zoeken, dames en heren. Even zoeken, muziek is gedwee. Ah, dat is toch wel goed dat Monique de Marketens er even kwamen. Maar ik dacht dat het volgens mij een andere plaat was van de Flippers. Want ik had het net ook zelf even nog gecheckt. En toen kwam ik uit bij de Flippers met Mexican Lady. Maar lotusbloemen, mix zei niks. Dus ik denk, nou.
2: Nee.
0: Maar goed. Heb je hem gevonden, Lobo? Caribbean Disco Dance? Ja,
2: ik ben op zoek, druk op
0: ja,
2: zoek.
0: Ja, klopt. Hij zet inderdaad Lieske, dat is originaal. Lotusbloemen, die Flippers. Ze heeft helemaal gelijk. Tenminste op televisie, die mij kijken. Daar staat al Lobo.
2: Ongelooflijk.
0: Nou, we hebben een probleem vandaag. Nou, is het gelukkig?
2: Dat is hij als het goed is.
0: Ja, nou. Ja, dit is hem. Nou, dat is deze geworden.

0: bij de wekker vaak omdat hij al op de lijst hing. Nou, dan moeten we natuurlijk eerlijk inzien. We kunnen geen plaat twee keer op de lijst kunnen bijzetten. Dankjewel voor het stemmen. Bas Dance donderdag vandaag en morgen komen we weer verder. En morgen is weer Feel Good Friday.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nu maar eens even kijken wat er op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld. We beginnen bij voormalig First Lady Jill Biden. Die dacht dat de man Joe in 2024 tijdens het debat tegen Donald Trump in beroerte kreeg. Dat zegt ze in een interview met een Amerikaanse zender CBS. Hij struikelde over zijn woorden, raakte de draad kwijt en uiteindelijk trok Biden zich terug uit de race voor het presidentschap. Zijn vrouw Jill zegt dat ze hem niet eerder zo had meegemaakt.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that. Before or since?
3: What happened?
2: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
0: Ja, dat hele interview dat wordt binnenkort allemaal uitgezonden zondag op televisie. En dan horen we daar wel meer over wat er allemaal aan de hand is geweest destijds in 2024.
4: Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt regeringscommissaris Hamer. Als er bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, dan wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. En dat kan schadelijk zijn, zegt Hamer.
5: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
4: Hamer vindt dat onderzoekers zich aan de regels moeten houden.
0: Het aantal kinderen en jongeren dat meerookte met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jongere kinderen eraan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
6: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma-aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door de normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
4: Het aantal kinderen en... ben heel even de draad kwijt. Twee autobedrijven en Vattenfall die beginnen vandaag aan een nieuw project. Die moest ik hebben. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. En dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. Die weet wanneer de auto moet worden gelaten of juist elektriciteit moet teruggeven. Met die technologie kunnen elektrische auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daardoor wel geschikt zijn, zoals deze Kia.
7: Al op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
4: Het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen met het project. Voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500.
0: Ja, en Curaçao bereidt zich voor op het WK. Dat doet de selectie van Dik Advocaat in ons land. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan Rotterdam, waar natuurlijk veel Antillianen wonen. En zij gaan we de spelers van Curaçao een warm onthaal.
8: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
9: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
8: Zeker weten, hè?
9: Met Dik Advocaat.
8: Yes!
0: En veel goed rommel erbij. Over 2,5 week dan speelt Curaçao een eerste wedstrijd tegen Duitsland.
4: En dan verder vandaag. In Haarlem vindt een rechtszaak plaats over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol in 2027. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die spreken op een informele bijeenkomst in Cyprus. Onder meer over een EU-gazant die mogelijke onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland moet leiden. En de 18e etappe van de Giro d'Italia wordt gereden.
0: En tot zover een mediaoverzicht hier bij L1. L1.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniëls. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
8: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
9: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
8: You should be dancing and staying alive.
9: Tickets via doolhof.nl.
7: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen €15,95, maar €12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
16: Met Rousseau Chocolade.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
17: Het is 7:30 op deze zonnige donderdag. Dit is het Elk Nieuws met Arthur Hubers. Goedemorgen. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Daaruit moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de pandemie. De enquêtecommissie begint morgen om 10:00 met hoogleraar virologie Marion Koopmans uit Stijl. Limburg werd zwaar getroffen door COVID, vooral tijdens de eerste piek. In Zuid-Limburg overleden er toen 133 mensen van de 100 per 100.000 inwoners aan de ziekte. In Noord-Limburg waren dat er 105 op de 100.000. Omwonenden hebben gisteravond een heerlijk

de brandweer geholpen bij het blussen van een autobrand. Even na middernacht werd de brandweer gewaarschuwd voor de brand op een parkeerplaats aan de Marshallsingel. Omdat verschillende buurtbewoners zeiden dat de brand mogelijk is aangestoken, is de politie meteen een onderzoek gestart. Ook is de uitgebrande Ford meegenomen voor technisch onderzoek. De toekomst van het Limburgs Vastelavondsliedjesconcours staat niet op het spel, ondanks het grote verlies van de afgelopen editie in Landgraaf. Dat kwam dit jaar ruim €258.000 tekort. De gemeente is nu gevraagd dat geld bij te passen. Komend jaar wordt het LVK gehouden in Weert en daar verwachten ze gewoon zwarte cijfers te schrijven. Volgens de organisatie kwam het tekort in Landgraaf vooral door een slecht bezochte tweede feestavond. Weer dus ook van plan een tweede feestavond te houden, maar dan beter doordacht. En steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem dat trends in de verslavingszorg bijhoudt. In 2024 vroegen nog 709 mensen hulp voor hun verslaving aan designerdrugs. Vorig jaar waren dat er al bijna 950. Dat is een stijging van 33%. Designerdrugs zijn chemische drugs die lang legaal werden verkocht in Nederland, omdat hun chemische samenstelling niet onder de opiumwet viel. Een grote handelaar was Funcaps, een bedrijf van twee Limburgers. Zij zijn inmiddels in België veroordeeld en ook in Nederland loopt er een strafzaak. En het weer. Het wordt vandaag opnieuw een zomerse zonnige dag. De temperatuur loopt op tot 27 graden.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Goed, we zeggen nu wakker weer hier bij L1. Want zo meteen gaan we Thomas en de Kiekske doen in de ganse provincie. Dus wel lekker warm, het weer 14 graden vandaag. Temperatuur kan stijgen nog wel 18 graden. Maar wie zult het er allemaal doen? Dat huwen we zo meteen in de weerwaarnemingen.

0: weekend. Dat is op dit moment een donderdag. Nog einde dag lekker buffelen. Sommige mensen zeggen, nou ja, vandaag dom kieken naar de baas morgen. En dan is het weer lekker weekend. Joh, met ik heb toch wel van alles gebeuren, hè? Ah, op en weer en alles. Zo is morgen maar een broelief hebben. Jezus.
1: Wrijf het er nog eens lekker in.
0: Gewoon ik morgen een hele fijne dag wensen. Wat regent
1: het ziet er nou uit dat het morgenavond pas gaat regenen en onweren. Dus dat we geluk hebben morgenmiddag.
0: Regende noe? Dus
1: het... Ja, hier in de studio. Ik gooi de cappuccino om.
0: Ach zo, deur is toe. Oké, dan gaan we even kijken. Want we hebben toch behoorlijk wat binnengekregen wat betreft weer video's en dergelijke. Waarom gaan we vandaag beginnen? Des te vroeg natuurlijk. Wat best wel een doen?
1: Ja, ik heb de cappuccino omgegooid, maar dat komt goed. We beginnen vandaag bij Peter Meijer. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen Pascal en Tim en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Het is vanochtend al een hele prachtige ochtend. Blauwe lucht, zonnetje, bijna geen wind, 18 graden.
0: Heerlijk.
2: Ja, eigenlijk gewoon al een topdag. Voor de rest, vandaag goed blijven smeren, wat blijven goed blijven drinken. Want het wordt toch 26, 27 graden met veel zon, met een hoge zonintensiteit. Dus, ik zou zeggen, tot morgen.
0: Ja, ik moet even blijven luisteren. Wat er waren zo'n mooie veugeltjes die aan het fluiten waren. Het zijn de veugeltjes in Limburg, in het Limburgse landschap. Want dan fluiten ze altijd lekkerder dan natuurlijk dan in andere gebieden. En dankjewel Peter Meijer voor die bijdrage van deze ochtend.
1: Ik ben benieuwd hoe de vogeltjes fluiten bij André in Grashoek.
3: Goedemorgen Pascal en Tim. Op deze donderdagmorgen met de Grashoek, de weerwaarneming. De zon is er alweer lekker bij vanmorgen.
1: Ja,
3: er is een klein beetje wind. Vult ook een beetje fris aan vanmorgen. Graad of 11, 12 op het moment. Oost, zuidoosten briesje. Maar grote doorn. Mooie strakke log. Veel blauw erin weer. Dus dat belooft weer een fijne dag te weer vandaag. En droog, uiteraard. Ja, met een graad of 27 vanmiddag zullen we het moeten doen vandaag. En dat is toch niet verkeerd. En daarmee wens ik u in de studio een hele fijne dag. En Radio,
0: dankjewel. Het mooie inkijkje, de fantastische Grashoek. Wat het minder vuurhoek is als langs de Maas. Hè?
1: Ja.
0: Maar goed, dan moet er mee door. Hè? Maar, dat is wel de laatste. Waar gaan we daar nog naartoe?
1: Naar Maastricht Agen Airport. Ik denk dat daar helemaal minder vogels zijn in de hoogte. Helmoet, goedemorgen.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag vanuit Zuidoosten. Start van één kopietje van de afgelopen 3 dagen. Overwegend helder weer, graag heldere hemel, met vandaag wel eens afwisseling enkele vista-strepen. Als we zuidoosten richting oosten gaan, zien we daar weer de opkomende zon verschijnen. Deze is vanochtend rond 5:31 haar reis begonnen en zal die vanavond 21:37 eindigen.
0: Hm?
4: Ja, als we naar het oosten richting het noorden gaan, zien we ook daar die kraakblauwe hemel verschijnen. De windrichting is oost-noordoost. Er staat een zwakke wind, wel zijn er iets meer windvlagen waardoor die temperatuur iets omlaag gehaald wordt. Over temperatuur gesproken, momenteel 14 graden. Maar beloofd 27 graden te worden. Dus denk niet aan die zonnebril, goed smeren, drinken. Ja. Aan de ouderen denken natuurlijk en aan de dieren. De komende dagen gaan we andere weertypen krijgen. Dus bereid je daar na morgen zeker op voor. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radio, hoor.
0: Radio, hoor. Ja, inderdaad. We kregen de komende dagen angelweer. Zo wat. Hoppakee. Knallen met die ballen. Nee, dat moeten we niet hebben. Geniet nog even lekker voor de zon. En dankjewel voor allemaal die weerwaarnemingen. Mocht zich natuurlijk ook zelf doen of gaan inspreken. Zo is hoe vind je. En dan gaan we even door naar de jongens van de dierenwinkel. De Pet Shop Boys, West and Girl, de Ellen Ochtend Show. Op deze dag, dat het de dag van de hamburger is. En daar komen we straks even op terug. Want Ruben neem ik toch een achtergelot. Een tekstbericht. Ga maar even goed zetten dadelijk, hè. Maar goed, er zijn nog prijzen te winnen bij LA. Ik wil het zo meteen even doorbroten.

Vincent. En zeker als een vallende sterke. Zoon is er bij een van allerlei dingen kent winnen. En het prachtige is, bij Rian straks in Route Regio maakt ze kans op kaarten voor de kasteeltuinen. Dan hebben we nog bij onze Stefan. Als ze mij dus met de Vief, die favoriete Vief plaat aanvrust, kan ze kans maken op een chocoladeverrassing. En we hebben ook nog Gert, dat is niet zomaar Gert, bij Rubens middags. Want die gaat sowieso doen, ja, iets speciaals, weet ik niet wat, maar het kaarten liggen voor de concertwedstrijden van het WMC. Dus ook maakt ze kans op hier vandaag bij L1. Zometeen gaan we eens even hebben over het LVK. Er is van alles aan de hand. Een groot tekort, maar gaat het LVK wel door? Antwoord erop. Kies je straks van Roel Florie, de voorzitter van LVK. Maar hier is gewoon

0: Dit is L1.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Waar heb je last van?
11: Koorts. Oranje koorts.
13: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
10: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
14: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
15: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
14: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Omwonenden hebben vannacht geholpen bij het blussen van een autobrand in Heerlen. De politie onderzoekt of de auto is aangestoken. Virologe Marion Koopmans uit Stijl is morgen als eerste aan de beurt bij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Limburgse wetenschapper wordt gehoord in het onderzoek naar de politieke besluitvorming in de coronacrisis. En het Limburgs vastelovensliedjesconcours is niet pessimistisch, ondanks het enorme verlies bij de afgelopen editie in Landgraaf. De volgende editie in Weert verwacht het LVK weer zwarte cijfers te schrijven.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
18: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
17: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
0: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
17: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
12: Alleen, dit is 3 minuten over 8 met verkeersinformatie. Je hebt ook wel extra lange file op dit moment op de A2 vanuit Weert richting Eindhoven. Doe je er bijna 20 minuten langer over. Ook behoorlijk druk op de randweg rondom Venlo. En wat is er aan de hand, Fossi? Vertel het eens even.
19: Ja, goedemorgen allemaal. Voor iedereen die onderweg is naar Duisburg, let even op. Dus afslag 3 en 4. Steeds weer eens een behoorlijke file en vooral voor vrachtauto's. Ik stond er dik 20 minuten aan te sluiten, dus doe terug veel dan met.
12: Inderdaad, dankjewel Fossi. Dat kump vanaf de A67 Venlo die snelweg overgeest inderdaad nog steeds een tietje vast.
20: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
21: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
22: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
23: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen. En maak ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
24: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
25: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
26: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
27: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
28: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
30: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
31: Liefde.

0: ochtend wakker weer vanaf 6 uur. En als ze deze tune huurt, dan denken ze van... oh, wat gaat dit weer over de LVK? Ja, ik hoop het zeker over hebben. Zeker op deze dag, dat de dag van de hamburger is. En dat heeft toch best wel iets zo op stapel stond vanmiddag bij L1 vandaag. Ruben Wekers gaat er straks even alles over vertellen. Maar eerst maar eens even over dat LVK. Want er staat niet op het spel door het grote verlies van de afgelopen editie in Landgraaf. De organisatie leed een verlies van meer dan 2,5 ton. Alweer, het was het LVK in 2027 organiseren... hebben ze vraagtekens over het organiseren van zo'n groot evenement. Buren Jasper Heesakkers van de organisatie.
1: Het is inderdaad erg groot aan het worden. Ik zeg ook eerlijk dat wij zonder een organisatie als Bospop... het ook niet hadden gedaan als vereniging. Dus je moet wel de nodige kennis, expertise in huis hebben... om deze schaal te kunnen realiseren. Dus ja, naar de toekomst toe zie ik er wel wat uitdagingen... voor toekomstige organisaties. Ja, zeker.
2: U zegt eigenlijk zonder een goede, degelijke organisatie zoals Bospop... die u hier in een gemeente heeft, gaat het gewoon niet meer.
1: Nou ja, wij zouden het niet aandurven. Ik kan niet voor anderen spreken. Maar ik zou er zelf als vereniging, als gewone kans als vereniging uit Weert... niet meer aan durven te beginnen om zo'n groot evenement... in relatief korte tijd te gaan organiseren.
0: Ja, het is ook inderdaad mega groot geworden... worden Jasper Heesakkers van organisatie 2027. LVK is eindavond, maar de organiserende partij maakt er vaak een vierzoon van... om toch goed de kosten te komen. Maar moet het dan ook zo groot? Voor de stichting LVK hoeft dat niet. De voorzitter Roel Flori.
3: Wij willen inderdaad er alles aan doen dat dit niet gebeurt. En ja, onder andere door te kijken dat we nog meer kennis die wij hebben... gaan overdragen naar de nieuwe plaatselijke organisatie. Maar we moeten niet vergeten dat het ook het is een groot evenement. Voor ons hoeft het trouwens niet zo groot. Maar ja, wordt vooral om het financieel haalbaar te maken... wordt aangegeven dat er toch meer mensen moeten komen.
2: Ja. U zegt eigenlijk tussen neus en lippen door... maak het wat kleiner, is het risico ook niet zo groot?
3: Precies. Wij zijn dik tevreden met een 4.500 mensen. Volgens mij hebben we dan nog steeds een hele mooie sfeer. Kunnen we dan nog steeds een heel mooi concours organiseren. Met weer een nieuwe slager van het nieuwe jaar.
0: Ja, dan kijken we natuurlijk naar uit. Voor Jorg en Elijn, dat allemaal weer goed zijn. Het LVK, toch even de hoogtepunten. En meer hierover vindt u natuurlijk ook op onze nieuwe site. De gans achtergrond vooral op lnnieuws.nl.

June EBLA. En dat was natuurlijk de inzending van de Regio Songfestival van de afgelopen jaar voor June. De Limburgse productie. Heerlijk om dat nog een keer te huren. En vind je natuurlijk op een dagje Limburgstalige muziek op platteweg.nl. Zit in zender ook eens een keer op. Kent u een lekker loesteren, koptelefoontje op. In de zon, heerlijk loesteren. Doe gewoon even kijken wat er allemaal aan hand is. Want er zitten ook wel extra lange files op de A73 Noordelijke richting. Sta je meer dan een kwartier in de file. En vanaf Belfeld sta je het al vast, helemaal tot Blerik. Knalrode streep bij ons op de kaart, dat wil wat zeggen. Hetzelfde is aan de hand op de A2 in Noordelijke richting van Weert. Sta je tot Hees in de file. Ook daar meer dan 15 minuten vertraging. De eerste van 4 Sursenoos, Sowing the Seeds of Love. Zoom meteen hier het laatste media voorzien.

0: huizen ze vliegen, de zaadjes van de liefde, door van Limburg heen. Komen misschien weer dik van binnen, al om ze, dat is zoen. Dit is Sofia Seurzen, Hebe, L1 en OJ. Wat is er weer aan de handje in de Limburgse land? Nou, Roger, vertel het eens even, jongens. Er gaat een handje op de weg.
1: Hey, wat kan een Timmy morgen A2 richting zuiden tussen Echt en Born? Dat wordt ook helemaal vast. Dat wordt een lekker van het zonnetje dingetje.
0: Ja, dat gaat ze wel door, even de Remco op. Nou, de fel van mij, dat is een beetje stokkend verkeer, zouden de Duitsers zeggen. Nou, daar heb ze ook een kleine 10 minuten vertraging. Kent Soeloes er nog?
2: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen in het Midden-Oosten. Er zijn weer aanvallen geweest. Amerika zou bij de staat van homo's doelen in de belangrijkste Iraanse havenstad hebben bestookt, zegt deze correspondent.
3: Die Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen. Dus het lijkt weer een beetje op te laaien allemaal, terwijl er dus nog steeds onderhandeld wordt over een akkoord.
0: Gisteren kwamen daarover tegenstrijdige berichten naar buiten. Iran zou een concept van het akkoord naar buiten hebben gebracht, maar president Donald Trump die noemt dat een verzinsel.
4: En er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt de regeringscommissaris Hamer. Als bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. En dat kan schadelijk zijn, zegt Hamer.
5: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
4: Hamer vindt dat onderzoekers aan de regels moeten voldoen.
0: En het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met de sigaretten van anderen is in de afgelopen jaren gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Ondanks de daling is deze longarts niet tevreden. Nog steeds wordt 7% van de jonge kinderen aan blootgesteld. En dat kan heel gevaarlijk zijn.
6: Bij kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar, weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma aanvallen, longontsteking, oorontsteking. Het lijkt misschien minder schadelijk. Die omgevingsrook die natuurlijk verdund wordt door normale lucht. Maar al in kleine hoeveelheden zitten daar heel giftige stoffen in.
4: En dan twee autobedrijven en Vattenfall, die beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. Die weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Met die technologie kunnen elektrische auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn, zoals deze Kia.
7: Nou, op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
4: Zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen met het project. Voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500.
0: Ja, binnenkort gaat het van start door het WK voetbal. En Curaçao bereidt zich er ook op voor. En dat doet de selectie van Dick Advocaat in ons land. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan Rotterdam, waar natuurlijk veel Antillianen wonen. En ze gaven de spelers van Curaçao een warm onthaal.
8: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
9: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
8: Zeker weten, hè?
9: Met Dick Advocaat.
8: Yes!
0: Hoppakee, Trammelabamski. En over 2,5 week dan speelt Curaçao de eerste wedstrijd. Oh, geliek tegen die Prussen.
4: En dan verder vandaag in Haarlem vindt een rechtszaak plaats over de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol in 2027. En de EU-ministers van Buitenlandse Zaken die spreken op een informele bijeenkomst in Cyprus onder meer over een EU-gazant die mogelijke onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland moet leiden. En de 18e etappe van de Giro d'Italia wordt gereden.
0: En tot zover het mediaoverzicht op deze zonnige donderdag, Hebe, L1.

0: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group.

0: Top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet. Herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
6: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
7: Theater is van iedereen. Dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
8: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Arthur Hubers. Goedemorgen. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie corona met de openbare verhoren. De eerste deskundige die wordt gehoord is hoogleraar virologie Marion Koopmans uit Stijl. Het parlementair onderzoek moet duidelijk maken hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de pandemie. Limburg werd zwaar getroffen door COVID, vooral tijdens de eerste piek. In Zuid-Limburg overleden toen 133 van de 100.000 inwoners aan de ziekte. In Noord-Limburg waren dat al 105 van de 100.000. Omwonenden hebben gisteravond in Heerlen de brandweer geholpen bij het blussen van een autobrand. Even na middernacht werd de brandweer gewaarschuwd voor de brand op een parkeerplaats aan de Marshallsingel. Omdat verschillende buurtbewoners zeiden dat de brand mogelijk is aangestoken, is de politie meteen een onderzoek gestart. Ook is de uitgebrande Ford meegenomen voor technisch onderzoek. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem dat de trends in de verslavingszorg bijhoudt. In 2024 vroegen nog 709 mensen hulp voor hun verslaving aan die designerdrugs. Vorig jaar waren het er al bijna 950. Dat is een stijging van 33%. Designerdrugs zijn chemische drugs die lang legaal werden verkocht in Nederland, omdat hun samenstelling niet onder de opiumwet viel. Een grote handelaar was Funcaps, een bedrijf van 2 Limburgers. Zij zijn inmiddels in België veroordeeld en ook in Nederland loopt er een rechtszaak tegen de twee. En de toekomst van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours staat niet op het spel, ondanks het grote verlies van de afgelopen LVK-finale in Landgraaf. Dat kwam €258.000 tekort, de gemeente is nu gevraagd dat geld bij te passen. Komend jaar is de LVK-finale in Weert en daar verwachten ze gewoon winst te maken. Volgens de organisatie kwam het tekort in Landgraaf vooral door een slecht bezochte tweede feestavond. Weert is zelf ook van plan een tweede feestavond te houden, maar dan beter doordacht. En het weer. Het is vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt niet tropisch warm, wel zomers 27 graden.

dit springt de pan uit. Lekker op L1, another met Talk to You. Dat komen we zeker doen. 5:30 we op deze lekkere dag. Het hebben 16 graden, is maar langzaam geet de temperatuur bestijgen. En wat huur bij die temperatuur? Nou, ik denk wel gaat lekkers. Ik kreeg trouwens een audio-appje van onze eigen presentator van L1 vandaag. Onze Ruben. Die heeft geen ingesproken. En dat moet ik zo meteen even afdraaien. Het heeft te maken met de dag van vandaag. En dan moet zeker blijven luisteren, want het gaat vanmiddag gebeuren. Zeker.

0: Hier bij L1. Kreeg een appje van Hey, Miss Patty Pam Pam. Goedemorgen, mannen van de radio. Eerste hittegolf is een feit. Maar wat is een hittegolf zonder hits? Miss Patty Pam Pam released de nieuwe zomertrek Mien Zon. Over het genot van de zon en de ergernis als iemand precies in die van jou staat. Geniet van de zon, geniet van de zon en vergeet niet te smeren. Irritatiefactor 50. Het klein stukje even alvast een beetje verproef. Kijk, let op. Ja, la, la, la, la, la, la. Wel zomers dit, hè? Ik bedoel, lekker weer. Miss Patty Pam Pam, daar hebben we al van, uur. Klein stukje. TBD.
1: Het zweet dat lukt me langs mijn watsen. Lik de bakken in de zon.
0: Ah, daar doen we binnenkort meer van. We gaan hem even hier even downloaden bij alleen. Dankjewel voor het sturen. Toch een speciale dag, want mijn collega Ruben Wekers, die heeft me een appje gestuurd. Ruben, vertel even, wat ga je ze doen?
2: Pascal en Tim, gooien merken. Ja, ik weet niet of dat jullie het aan je mij gekregen, maar deze 28e mei is alles behalve het doe het normale donderdag.
0: Ja, dat klopt. Het
2: stiert namelijk vandaag de boek als de internationale dag van de hamburger. Ja, dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt verbeteren dat gewoon.
0: Nee.
2: Dus, zo te weten denken, culinaire hoogstandjes straks in L1 vandaag. Niet de minste, ik kom je op bezoek. Drijfhoudig Limburgs kampioen Sven Reiners komt met grill en al
0: bij
2: ons langs. En heet het antwoord op vragen zoals: welk broodje moet je nou voor de best mogelijke hamburger hebben? Welke saus kan niet ontbreken?
0: Ja.
2: Wat voor vlees is nou het meest geschikt? En de eeuwige vraag: moet er nou waal of niet in haar mond passen? Moet ik trouwens een extra shirtje meenemen, zit ik nou te denken. Want geit, dat er wat flinke vlekken zullen gaan ontstaan. Maar straks dus BL1 vandaag. Kooi erachter wie deed nou de best mogelijke hamburger van de barbecue match.
0: Oeh, dat is wel interessant, Ruben. Nou, we gaan het zeker doen vanmiddag. We gaan zeker even luisteren naar dicht. En het mooie is, want ik geef van een kaartenwerk voor het WMC. Onlangs maar. En ik ken Ruben wel, hè. Hij had in zijn t-shirtje altijd een beetje plekken op, hè. Dus het zal wel van die hamburgers.
3: Die houdt wel van een burgertje, die Ruben. Ja.
0: Die had zeker van een burgertje. Nou, vanmiddag gaan we dat allemaal meemaken. Luisteren vanaf 4 uur. En nu we het toch hebben over die hamburgers. Jij hebt iets uitgezocht over hamburgers.
3: Ah ja, het is de internationale dag van de hamburger natuurlijk vandaag.
0: Ja, en er horen natuurlijk ook liedjes bij. We hadden net al dat liedje van Miss Patty Pam Pam, de nieuwe zomerrelease. Maar we hebben ook liedjes gevonden die gewoon even hamburgers. Luister even mee, het zijn echt bijzondere liedjes. Ik ben

0: Topic featuring A7S en Breaking Behebe L1. Op deze dag worden we straks nog een voor een rolstoelvriendelijke versie van het Pieterpad. Maar eerst wil ik toch even gaan bellen. Ik toch naar aanleiding van het hamburgerverhaal best wel allemaal wat foto's binnen van mensen die grote vette hamburgers hebben gebakken. Of er zin in hebben bijvoorbeeld de hamburgers. Was even kijken of ik Groetje Bouten te pakken kreeg, want hij stuurde me ook een mega grote foto van een hamburger. Ik hoop toch niet dat hij er zelf op de barbecue heeft gelegen. En of Groetje bereikbaar is, of er even bij ons aan de telefoon kan komen. Want dat is, die foto's kennen we zo meteen wel even laten zien op L1 Televisie. Nou, ik denk dat Groetje even niet bereikbaar is. Dan gaan we even kijken of Roger wel bereikbaar is, want Roger die heeft toch ook in de bar. Hey Roger! Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je op de barbecue liggen, man?
1: Dat waren sterretjes.
0: Oh, dat waren die. Heb ze al op?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat ze dan eens zo zien dat ze de barbecue op dit moment al voor een pokerbus voor vanmiddag.
1: Hey, ik ben daar een stukje weer aan het werken.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Hè? Maar geef ze vanmiddag wel even loesteren nou, Ellen, vandaag, als ze hier gaan barbecue in de studio.
1: Ja, uiteraard.
0: Ik denk wel dat we de sprinklers op moeten zetten, want het gaat anders hier waterig weren.
1: Hij zit gewoon deze
0: zo op, dat is. Ja, maar lig eens even goed. Want ik, ja, daar hebben ze een foto gestuurd. Ik zie het allemaal, maar lig eens even hoe dan de loest als we dit oetje de beste de klo maakt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, sperrepjes, die moesten goed voorbereiden. Dus minimaal 24 uur in een rub laten marineren. Dan deuzen ze een uur of drie langzaam ruiken.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat ze ze op indirect vuur in een kamado of een dekselbarbecue met houtskool.
0: Oh.
1: Dat ze dan hele fijne rooksmaak in krijgen en een mooi randje eraan krijgen. Dan deuzen ze in folie inpakken. Dan deuzen ze nog het marinade wat ze zelf eens maken van bijvoorbeeld honing, appelsap, sider, een lekker pilsje, wijntje, azijntje, zorg het allemaal. En dus in de folie 2 uur nog even lekker doorgaan. Dat is dan een klein beetje stomen dus gedaan. En dan dus goed de folie halen en het vuur gaat hoger zetten. En dan dus doe het goeie.
0: Hey Roger, ik heb geen vakantie, want de bus wel een week nog bezig met dit.
1: Ja, maar barbecue moest ik ook de tien nemen.
0: Ja, dat is het. Maar ik had er gisteren al even met meneer Schrijnemacher zo te Venlo. Die zei ook dat je moet dat ding niet cremeren. Je moet dat ook lekker laten rusten, dat vlees en zo. Want dan krijg je het lekkerste stukje. En dan is het ook echt barbecue en niet barbecue.
1: En dan is het echt barbecue, ja. En ja, kijk, als je geen tien hebt, dan heb je een elektrische lommel. Ja, dan moest het ook met maar doen.
0: Ja, maar ik kan die ook inhuren. Dat is een keer langs bij mij.
1: Maar, ja, geen probleem.
0: Kom maar een keer door. Roger, dankjewel, jongen. Geniet van de dag, hè.
1: Hoi,
0: hoi, hoi. Zometeen dus nieuws over het Pieterpad. Rolstoelvriendelijk, maar gewoon het ook hebben over het klaslokaal op het water. Maar eerst Ivo Rosbeek en de lotgenoten. Het is een kwestie van comfort. Uiteraard, Hebe L1.

0: Het is een kwestie van comfort. Inderdaad, Ivo Rosberg en de lotgenoot. De kwestie van comfort binnen 9 uur bier alleen. We gaan het hebben over studenten in de grensgebieden. Want die moeten in de toekomst makkelijker hun studie over de grenzen heen kunnen volgen. En ervaringen op kunnen doen in verschillende landen. 11 hoger onderwijsinstellingen uit het grensgebied van Nederland, België en Duitsland hebben daarvoor een samenwerkingsakkoord ondertekend. En onze verslaggever Maurice de Heus was erbij. Ja, Maurice, wat betekent die samenwerking nou concreet?
1: Nou, concreet gaat het inhouden dat de studenten straks niet alleen de studie in Nederland doen, maar ook eventueel in Duitsland of in België terecht kunnen. En zoals bestuursvoorzitter André Postema van Hogeschool Zuid zojuist zei, dan kunnen ze gewoon in het buitenland studeren, maar toch gewoon thuis bij de eigen voetbalclub hun wedstrijden spelen. Het is gunstig voor de studenten. Het zou ook gunstig moeten zijn voor de scholen. Er zijn veel meer ontwikkelingsprojecten, veel meer onderzoek is er straks mogelijk. Het heeft al een hele lange historie, die ambitie om op onderwijsgebied samen te werken over de grens. Dat weet ook gedeputeerde Eliane de Mollen.
2: Nou, we zitten in een vrij uniek gebied die er niet veel zijn in Europa. We hebben 5 universiteiten, we hebben 11 hogescholen met in gezamenlijkheid 200.000 studenten. Dat heb je niet veel in Europa. We hebben ontzettend veel campussen met heel veel infrastructuur. Als we dat weten te verbinden met elkaar en ook met de bedrijven, dan hebben we gewoon een unieke propositie, een unieke kans, zeg maar, om iets neer te zetten.
1: Ja, de studenten die kunnen dus inderdaad over de grens studeren, maar het is ook eigenlijk voor de regio belangrijk, want net zoals Limburg problemen heeft van het feit dat heel veel studenten, heel veel talenten naar de Randstad verhuizen, zo kampt Aken met het probleem dat de grootste talenten naar Zuid-Duitsland gaan, naar Bayern, naar München. En de gedachte is, als we nu langzaam die grenzen wegdenken en met deze stap dan misschien ook een nieuwe realiteit mee creëren, dan kan op termijn de potentie van die EU-regio alleen maar groeien.
0: Dankjewel, Maurice de Heus. Meer erover vind je uiteraard op onze nieuwe site LA News.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen, want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
8: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij Stok.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Omwonenden hebben vannacht geholpen bij het blussen van een autobrand in Heerlen. De politie onderzoekt of de auto is aangestoken. Virologe Marion Koopmans uit Stijl is morgen als eerste aan de beurt bij de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De Limburgse wetenschapper wordt gehoord in het onderzoek naar de politieke besluitvorming in de coronacrisis. En het Limburgs vastelovensleetjesconcours is niet pessimistisch, ondanks het enorme verlies bij de afgelopen editie in Landgraaf. De volgende editie in Weert verwacht het LVK weer zwarte cijfers te schrijven.
15: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
17: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
16: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
10: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
16: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
18: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
19: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
18: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
20: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
21: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
22: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
23: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
22: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
23: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
24: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
25: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
26: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
27: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
28: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
29: Met Rousseau Chocolade.
27: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
30: Ochtendshow.

0: Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe in Ellen of the Show. 10 over 9, maar op deze dagen misschien best wel zelf bezig. Een einde die etappe is van het Pieterpad. Bijna 500 kilometer, verdeeld over 26 dagen etappes. En het zou zo zien als iedereen mee kan doen. Maar het is ook een heel fijn lang wandelpaad. Het geit natuurlijk van de Sint-Pietersberg, Maastricht, naar de Groningse Pieterburen. Ja, lang niet iedereen kent het. Vanmiddag werd er iets zoens geïntroduceerd. Maar de kent ze toch binnenkort ook afleggen met een rolstoel. Een speciale rolstoel. Want langs het pad zijn aanpassingen gedaan of omleidingen gemaakt. Verslaggever Joris van Poppel ging met een rolstoelgebruiker kijken of het ook echt goed te doen is.
1: Pieterpad etappe 21, mulzand en een rolstoel. Hoe gaat het, Sabrina?
2: Oh, dit is wel te doen. Het is wat pittiger omdat het losser zand is. En het is een beetje smal hier, dus ik moet goed sturen. Maar met deze stoel is dat prima te doen.
1: Speciale rolstoel heb je, hè? Wat is er speciaal aan?
2: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning.
1: Ik kan zelfs over deze boomtak hier.
2: Ja, en wortelt niks.
1: Voorzichtig, hè?
2: Ja. Ja, nou, het wordt gewoon wat pittiger. Mijn accu duurt het eventjes niet, dus ik moet het helemaal op mijn armkracht doen.
1: Maar dit is echt mulzand hier.
2: Dit is heel mulzand, ja. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale wandjes door een zandbak gaat, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erin.
1: Je hebt een soort mountainbike banden, lijkt het zo.
2: Ja, mountainbike banden. Dubbele aandrijving.
1: En we zijn er doorheen.
2: We zijn er doorheen, ja.
1: Het Pieterpad wordt nu rolstoel toegankelijk. Van Pieterburen helemaal tot in Zuid-Limburg, Sint-Pietersberg. Is dat belangrijk voor je?
2: Ja, voor mij, maar vooral ook voor iedereen die niet lange afstanden kan lopen of helemaal niet kan lopen. En ik vind dit dus echt een hele grote toegevoegde waarde. Omdat natuur iets is wat voor iedereen ontzettend belangrijk is en heel weldadig is voor je lichaam en je geest. Maar zo ontoegankelijk is als je een loopbeperking hebt. Dus het is voor mij en voor iedereen heel belangrijk.
1: Het was niet eenvoudig om het Pieterpad, bijna 500 kilometer, om dat helemaal rolstoelvriendelijk te maken. Julie Taal van Moving Beyond Limits, organisatie die erachter zit.
3: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
1: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
3: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
1: En wat is er lastig aan? Stel, er is een hek dat te smal is. Hoe lastig is dat om dat breder te maken dan?
3: Soms is het heel eenvoudig en gaat het puur om het paaltje wat de breedte eigenlijk tegenhoudt. Dus we hebben met terreinbeheerders het voor elkaar gekregen om simpel met een boswachter daarheen te gaan, het paaltje te verplaatsen. En hij was breed genoeg. Maar dat ligt echt aan de terreinbeheerders die we spreken.
1: Wat voor problemen kom je tegen?
3: Nou ja, het kost natuurlijk ook geld om dingen aan te passen. Dat komen we tegen. Maar er zijn ook natuurlijke obstakels, zoals uitgesleten paden die door hevige regenbuien toch ontstaan met het seizoen. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. We gaan het niet asfalteren of kuub zand neerleggen om het te egaliseren.
1: Maar wat doe je dan?
3: Dan zoeken we naar omleidingen die eigenlijk breed zijn. Brede bospaden die ook niet het risico hebben op die uitgesleten paden. En dan kiezen we daarvoor.
0: Ja, want niet voor iedere rolstoel is dat pad toegankelijk. Het staat aangegeven op de route op de website pieterpad.nl. En daar is ook te zien welk stuk pad met welk type rolstoel dan weer gereden kan worden. Dit is L1 met de ochtendshow. En nu de Rolling Stones. Oude rot in het vak. Anybody see my baby?

0: Sleep, Sleepless. Oh, en Noël Oegerle was het hier bij L1. Zoen is, dat is weer een nieuwe online gekomen. Onder vier ogen, dat is in de vodcast. Dings op podcast, het vodcast. Een vodcast is weer een podcast met video. Snap ze het nog? Gewoon een keer kijken. Want Rian Mone heeft gesproken met de bassist van, Rowan Heerzen, Vladimir Gils. Lang verhaal, allemaal te volgen via alle kanalen van L1. En werd ze meer over deze kanjer. Die we ook een keer natuurlijk in de uitzending gehad hebben hier in de L1 Ochtendshow. En wel met de 40-jarige stoon van de band. Maar nu gaan we even een andere zover hebben. Want wat is er aan de hand? Groot diner in Amsterdam met de Boetelug. Toffels van een totaal bijna een kilometer lang. Compleet uitverkocht met honderden mensen die door €250 voor betaalden. En er waren ook veel asielzoekers uit het hele land. Het diner was georganiseerd door Refugee Company om te laten zien dat Nederland minder verdeeld is dan we misschien wel denken.
1: Heel leuk. En het is vooral heel gezellig dat je hier met z'n allen bent. Zoveel mensen samen. Om te laten zien dat we de wereld samen veel leuker kunnen maken.
2: Mijn buurman die komt uit Soedan.
3: Ja, dus, Soedan, ja.
2: En hij liet mij zien waar hij woont en waar wij nu zitten in Amsterdam. Waar Loosdrecht is, waar hij nu woont. Waar Kortehoef is, waar ik woon. Dus dat delen we met elkaar.
0: Heel gezellig daar in Amsterdam in de buitenlucht. €250 moesten ze betalen. Maar het is wel ruim €200.000 opgehold met het evenement. En Geitweer Noorderstichting die zich daarbij inzet voor onder meer taalonderwijs op AZC's.

0: Jackie Gray met Ellen Ochtendshow van deze donderdag. Kregen een appje binnen. Dankjewel, Jacques Meermans en de Veurs. Zojuist een ongeluk gebeurt op de A76 van Heerle richting Geleen bij Spouwbeek. We zien op dit moment file van 5 minuten. Als die aanloopt, hoor je dat hier bij L1.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.

0: passen. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Derdenfashion.nl.
0: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
3: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
7: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Arthur Hubers.
8: Goedemorgen. De Limburgse economie is vorig jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De hele Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,8%. Ondanks de kleine groei bleef de werkloosheid in Limburg gelijk op 3,6%. Ook daalde het aantal faillissementen in deze provincie en nam het ondernemersvertrouwen toe. Omwonenden hebben gisteravond in Heerlen de brandweer geholpen bij het blussen van een autobrand. Even na middernacht werd de brandweer gewaarschuwd voor de brand op een parkeerplaats aan de Marshallsingel. Omdat verschillende buurtbewoners zeiden dat de brand mogelijk is aangestoken, is de politie meteen een onderzoek gestart. Ook is de uitgebrande Ford meegenomen voor technisch onderzoek. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem dat trends in de verslavingszorg bijhoudt. In 2024 vroegen nog 709 mensen hulp voor een verslaving aan designerdrugs. Vorig jaar waren dat er al bijna 950. Dat is een stijging van 33%. Designerdrugs zijn chemische drugs die lang legaal werden verkocht in Nederland, omdat hun chemische samenstelling niet onder de opiumwet viel. Een grote handelaar was Funcaps, een bedrijf van twee Limburgers. Zij zijn inmiddels in België veroordeeld en ook in Nederland loopt er een strafzaak tegen het duo. En het Pieterpad heeft vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad is daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens. Het 500 kilometer lange Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Noord-Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. De rolstoelroute biedt ook toegang tot bospaadjes, heidevelden en heuvelachtig terrein, tenminste voor goed uitgeruste rolstoelgebruikers. Om de trappen, steile hellingen en uitgesleden paden te omzeilen is 82 kilometer aan nieuwe route neergelegd. Het Pieterpad is daarmee de langste toegankelijke wandelroute in Europa. En het weer. Het wordt vandaag opnieuw een zomerse zonnige dag. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 27 graden.

Coldplay, BTS, My Universe, BLA. Nou, vanmiddag gaat het gebeuren. Dan gaat hier gebarbecued worden, BLA. Dat gaat Ruben Wekers doen, samen met zijn producer, met Dave. Van hier de barbecue neerzetten, hebben we immers uitgenodigd. Ik ben benieuwd. En Ruben zei al, ik moet een paar nieuwe t-shirts meegenomen. Ja, dat werd allemaal mayonaise knoeien. Dat wordt gek. Ik ga het allemaal meemaken vanmiddag. Ik ga nog lustig vanaf weer, hoor. Zo bedenken we lustig aan onze collega Maurice Jesse. Die ging kieken in Remeun, want er kregen jonge kinderen tot en met 12 jaar deze week les in zeilen, kanovaren en suppen. Nou, bijdrage is er zo meteen. Hier is Earth, Wind & Fire, de Ellie Noftin Show. Ze hebben er voor een andere mooie.

0: Lekker man, Heartbreak Warfare. John Mayer, EBLA. Nou, ik weet niet of het jou jij wel eens gedaan hebt. We hebben een buurtje lekker op de Maas gedobberd. Of gezeild. Heb je wel eens gezeild, nee. Tim? Nee, nooit.
1: Alleen zwemmen doe ik altijd.
0: Nee, je bent echt een zwemkampioen. Een beetje Tarzan, hè? Die hier op water in gaat. Hè? Die deed het vroeger ook, hè? Die echte Tarzan speelde in de films. Maar goed, we gaan het wel even hebben over wat veel mensen doen natuurlijk op met het mooie weer. Ze gaan allemaal het water op. Maar dan is het wel belangrijk dat ze wet was om ons letten, zodat het allemaal veiligheid. In Roermond krijgen jonge kinderen tot en met 12 jaar deze week les in zeilen, kanovaren en suppen. En onze verslaggever Maurice Jessen, ja, die keek mee.
2: Dit is het roer, dat is zeg maar het stuur. Dit is het zeil, die bepaalt de richting en de snelheid.
3: Heerlijk toch, een klaslokaal op het water. Nou ja, voor sommigen af en toe in het water. De gemeente Roermond wil met dit project ervoor zorgen dat de schoolkinderen niet de boot missen.
4: Ja, Roermond is watersport. We hebben heel veel watersportaanbieders. We hebben ook veel havens. Veel boten op het water elke zomer. Dus het is goed dat kinderen kennis maken met dit watergebied. Ja.
5: Wat moet je doen om de boot te besturen?
6: Alleen maar eraan trekken.
5: En dan gaat het goed?
6: Ja.
5: Oh, voorzichtig.
7: Soms hebben we kinderen hier een half uur gezeild en kunnen ze bijvoorbeeld al wel sturen. En dan hebben ze echt door van oké, als ik stuur, ik moet het roer naar de andere kant doen.
2: Als je naar links wil, moet je naar rechts. En als je naar rechts wil, moet je naar links.
8: Fantastische leuke dag. Maar je ziet, ze zijn aan het samenwerken daar. Leerlingen die je in de klas misschien niet naast elkaar moet zetten. Die zitten samen op de sub.
4: Naast Optimus on Tour voor de basisschool organiseren wij als sportservice deze week de watersportivestatie. Dus we hebben bijvoorbeeld een avondkanotocht. We hebben een open dag bij de reddingsbrigade. Open dag bij de waterscouting waar kinderen naartoe kunnen.
5: Wanneer gaat de juffrouw de boot in?
8: Nou, de juffrouw gaat heel vaak de boot in, figuurlijk.
9: Ja.
8: Maar deze juffrouw bijna dagelijks.
7: Kinderen die misschien van tevoren heel spannend vonden en dan toch een beetje een angst overwonnen hebben. En vooral heel blij en trots zijn dat ze dit hebben kunnen doen.
0: Ja, wel lekker uur. Heerlijk in het zonnetje natuurlijk wel gewoon insmeren natuurlijk. Was het weer lekkere temperaturen weer van boven de 24 graden. Oeh, dan verbruist ze zo. Maar het is wel heerlijk. Kinderen tot en met 12 jaar dus. Deze week krijgen ze zeilles, kanovaren en suppen. Abel Remeunje, Maurice Jesse, onze collega, die keken er mee. Too Hard is lekker zo'n zonnige plaat die zuur zie je bij L1. En dan komen we lekker naar Venlo met Linda Zeilmans en Snel. Dan allemaal hier bij L1 in de L1 of 3.

0: Goedemorgen, Phil Collins in de Ellen Offie Show. Even bellen met Ruben. De pakken krijgen. Wil je wel even weten, want vanmiddag gaat er iets speciaals door. Iets met barbecue hier bij Ellen. En er zit zelf al, dan zal ik wel nu t-shirtje aan moeten doen. Want ik ken zomaar zitten het vies wil. Als ze met die mayonaise, gaat de gitaar spelen met mayonaise. En dan krijg je de ganse boek
1: van. Ik spreek met Ruben Wekers van L1.
0: Hey Ruben.
1: Ik ben er nu even niet. Hey. Bel me later even terug. Ja. Of ik bel u eerder terug.
0: Ik kan wel even inspreken. Hey Ruben met Pascal en Tim. We willen even weten wat je t-shirt maat is. Want dan willen we jou een nieuw t-shirt bestellen van vanmiddag. Als er is barbecue, want ik heb gehuurd dat er wel eens op de hand kan lopen. Heb je het zo goed gezegd, Tim?
2: Ja, die ligt nog even te tukken, denk ik. Om straks echt op en top fit te zijn. Om al die burgers naar binnen te werken.
0: Ja, ik denk het ook. Ja, goed, we gaan vanmiddag mee.

0: Linda Zijlman. Snel, nou snel, inderdaad. Heel snel komt ze eraan. Zometeen Route Regio met Rian Mode. Waarin die Rian vandaag weer kaarten kan weggeven. In het spelke natuurlijk. En dat zien kaarten voor de kasteeltuin in Arsen. Dus blijf zeker loesteren. En vanmiddag het grote spektakel hier bij L1. Ik hoop wel dat ze een brandblusser kloppen stonden. Want als dat barbecue als het dan misgeeft. Laten we erover in, hoppakee. We gaan als laatste, noem dat het Bilatinoer is. Even kijken op onze tweede kalender die we hebben. We hebben dan twee. Een van Veldeke en de andere is de Scheldwoordenkalender met Limburgse Scheldbeurt.
1: Ja.
0: Sommigen had ik nog nooit gehuurd, maar ik ben altijd benieuwd wat er als allerletste opsteed is vandaag. En dat is?
1: Het is donderdag de 28e en daar hoort bij Botte Gillis.
0: Ik ken alleen maar Peter Gillis.
1: Oftewel Botterik.
0: Is dat Botterik?
1: Ja, dat geldt misschien wel voor Peter Gillis.
0: Ja, dat zijn jouw uitspraken. Dat vind ik wel een gewaagde uitspraken. Hé, hey, Tim, dankjewel, hè. Dus en veel plezier morgen met die broerlef, hè.
1: Ja, niet mijn bruiloft.
0: Ja, maar de bus op de broerlef, hè.
1: Ja, van mijn broer, inderdaad. Ja.
0: Ceremoniemeis. 33.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels & Schmidts. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
3: Van verf tot gereedschap, van schroeven tot plaatmateriaal. Bij Gamma, Quantum en Hornbach is elke klusser in zijn nopjes. Aanpakken begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar moet ik heen.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse economie is afgelopen jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van Nederland, meldt het CBS vandaag. Het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast. En omwonenden hebben in Heerlen de brandweer geholpen met het blussen van een autobrand. De politie onderzoekt of de auto mogelijk is aangestoken.
5: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
7: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
7: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
8: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
9: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
10: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
9: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
11: werken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

al een hele goede morgen. Lussels naar route regio, leuk tussen de biebes. We komen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in Maastricht, want dat is toch wel het einde van een tijdperk. Het universiteitsblad Observant, dat stopt na 46 jaar met de wekelijkse papieren krant. Vanaf het nieuwe studiejaar gaat het blad alleen nog maar online publiceren. En dit wordt de laatste universiteitskrant van Nederland die nog wekelijks op papier verscheen. Nou, er wordt ook een dalende oplage en toch wel hoge werkdruk, want dat moet ook tweetalig en zo allemaal voor de universiteit. Dus het wordt een blok aan het been geworden. En ze zeggen, ja, durf te stoppen met drukken. Ik heb er nog wat budget en mankracht free om online alles nog beter en nog leuker te maken. Beetje met gewoon met de tijd, helaas. En dan een mooi en belangrijk initiatief in Geleen. De social hub in de jongere hotspot The Place is na 1 jaar al zo'n groot succes dat er inmiddels een flinke wachtlijst is en er ook een nieuwe locatie in Sittard wordt geopend. Jongeren die kampen met eenzaamheid, met stress of met sociale angst, die kunnen daar in een veilige sfeer oefenen met het maken van vreng. Onder begeleiding van ervaren jongerenwerkers en psychologen en ervaringsdeskundigen gewoon ze durf die groepsdruk heen en gewoon ze dus tegen de eenzaamheid in, wat voor veel van hen een wereld van verschil maakt. In Geleen dus al een groot succes. En binnenkort in Sittard een nieuwe locatie erbij.

0: Monday en Break My Heart, BL1. En dan vuren ook nog Haven, het deels Limburgse duo dat binnenkort op Pinkpop steed. Dus dat komt wel een grote droom uit. En voor wij ook een droom uit, Kemp. Is de 23-jarige Nomi uitgeleend. Aanstaande zondag te zien in het bekende Duitse muziekprogramma Immer Wieder Sonntags onder haar artiestennaam Nomi Stern. En ik heb haar aan de lijn. Goedemorgen, Nomi.
1: Goedemorgen.
0: Je klinkt nu nog heel enthousiast, nuchter. Ben je al een beetje gespannen voor zondag of valt het mee?
1: Ja, ik heb toch wel wat gezonde spanningen, want het komt niet allemaal dichterbij. Maar ik heb er gewoon super veel zin in en we gaan zien wat allemaal gebeuren gaat.
0: Hoe ben je terechtgekomen bij Immer Wieder Sonntags?
1: Ik heb mezelf aangemeld. Ze hadden een oproep geplaatst van dat je je kon aanmelden voor de zomerretparade. En ik wilde dat eigenlijk al heel lang. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en mij aangemeld. En toen werd ik op 1 april gebeld dat ik erbij zat. En ja, ik kon het eigenlijk gewoon helemaal niet geloven.
0: Ja, super. Maar waarom wilde je nou precies dat programma zo lang?
1: Ik had altijd wel een droom om op de Duitse tv te komen. Omdat ik toch graag met de Duitse muziek wat meer in Duitsland terecht wilde komen. En dan is zo'n tv-programma wel heel handig daarvoor.
0: Ja, maar je hebt op school nooit Duits gehad. Hoe komt toch die voorkeur voor Duits?
1: Dat is van thuis uit eigenlijk altijd wel geluisterd en op de tv en radio. En ik heb het toen eigenlijk altijd wel heel leuk gevonden. En altijd als ik het zing, dan word ik er gewoon heel blij van. En toen dacht ik, ja, dat is wel iets voor mij.
0: Nou, super. Willen we je natuurlijk ook graag even horen. Dit is een stukje van Frei van Nomi Stern.

0: Noemi, dat klinkt ook fantastisch. Het komt helemaal goed zondag.
1: Dankjewel.
0: Is Fry ook het liedje wat je daar gaat doen of ga je wat anders zingen?
1: Nee, het liedje wat ik daar ga doen, dat is Ik leep eens mee geveld, maar die moet nog uit gaan komen.
0: Oh.
1: Dus die komt, deze zomer komt die uit, maar dus nu zondag gaan ze mij dus voorstellen op tv.
0: Ja.
1: En ergens in juli, omdat ik dus in het tweede blok ben ingedeeld, dan is dus echt het tv optreden. Maar ja, nu zondag ben ik al live te zien en gaan ze me voorstellen.
0: Dus, ah zo, oké. Ja. Dus het is in twee delen en je gaat vandaag wel repeteren. Heb je dan nog specifieke dingen waar je op gaat voorbereiden?
1: Alles klaarmaken, een beetje het lijstje afwerken of ik alles mee heb en natuurlijk goede zin meenemen.
0: Kijk, dat is het allerbelangrijkste. Maar volgens mij zit dat helemaal goed.
1: Jazeker.
0: Nou, dan wens ik je voor zondag in ieder geval al heel veel succes en plezier en laten we een beetje contact houden de komende tijd, hoe het gaat.
1: Ja, dat vind ik superleuk. Dankjewel voor jullie aandacht en tijd.
0: Zondag dus bij het muziekprogramma Immer Wieder Zondags, de Geleense Noemi Stern. Dankjewel, Noemi.
1: Dankjewel.

Dit samen met Zara Larsson en Symphony BL1. Wat een goed nieuws over het Pieterpad. Vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijke variant. Dat is zo gaat ervan, ze denkt, ja, dat hij er natuurlijk altijd al moeten zijn. Maar toch is het niet voor iedereen geschikt. Zometeen is er alles over van Arthur Hubers en het Limburgse niets. Is het Jackson's and I want you back.

0: 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
8: Het is net 10:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Arthur Hubers.
9: Goedemorgen. De Limburgse economie is vorig jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van heel Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De hele Nederlandse economie groeide vorig jaar met 1,8%. Ondanks de kleine economische groei bleef de werkloosheid in Limburg gelijk op 3,6%. Ook daalde het aantal faillissementen in deze provincie en nam het ondernemersvertrouwen toe. Het Pieterpad heeft vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens. Al moet je voor sommige stukken wel nog altijd een aangepaste rolstoel hebben, vertelt deze rolstoelgebruikster.
10: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale wandjes door een zandbak gaat, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erin.
9: Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Waddenzee naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Om de trappen, steile hellingen en uitgesleden paden te omzeilen is 282 kilometer aan omgeleidingen gelegd. Het Pieterpad is daarmee de langste toegankelijke wandelroute in Europa. Steeds meer mensen zoeken hulp voor verslavingen aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem dat trends in de verslavingszorg bijhoudt. In 2024 vroegen nog 709 mensen voor hulp. Vorig jaar waren dat al bijna 950. Dat is een stijging van 33%. Designerdrugs zijn synthetische drugs die lang legaal werden verkocht in Nederland, omdat hun chemische samenstelling niet onder de opiumwet viel. Een grote handelaar was Funclabs, een bedrijf in Schinnen. De twee Limburgse eigenaren van het bedrijf zijn inmiddels in België veroordeeld en ook in Nederland loopt er een rechtszaak. En het Limburgs landschap zet een fonds op om meer natuur in Limburg te realiseren en te beschermen. Met een donatie vanaf €7,50 kan het Limburgs Natuurfonds 1 vierkante meter natuur aankopen. En op die manier moet er 25.000 vierkante meter natuur worden aangelegd. Volgens het Limburgs landschap is Limburg overvol en raken natuurgebieden door zaken als woningbouw en de aanleg van wegen versnipperd. Het Limburgs Natuurfonds is onder meer bedoeld om die natuur weer met elkaar te verbinden. En het weer. Het wordt vandaag opnieuw een zomerse zonnige dag. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 27 graden.

Een van de twee mensen waar ik aan denk bij een blauwe zonnebril. Anastasia en One Day in Your Life. Ja, dat vergeet ze nooit meer als ze eenmaal die videoclip hebt gezien. Vakantiegeld is binnen. Dat is helemaal fijn. Net even dat beetje extra. En veel gebroeken dat om op vakantie te gaan of om te sparen. Ik heb dat gebroek voor Gerdemien Keuken. Hoe al de hele tijd over nodig. Maar ik dacht telkens, ja, dan heb ze nog zo'n apparaat in de keuken. En leek allemaal al zo vol en is het allemaal wel nodig. Maar nu heb ik het gedaan. Ben ik zo blij ermee. Ik heb zo'n apparaat gekocht om water met bubbels te maken. Om spaarrooi te maken, zeg maar. En ben er echt super blij mee. Ik gebruik het iedere dag. Ik denk, nu ga je het veel eerder moeten doen. Want ik drink opeens ook veel meer water. Dus het wordt echt een goed idee. Maar het wordt toch, ja, even nadenken over, heb ik wel zo'n extra apparaat nodig of niet? En doe ze misschien ook wel zo gaat in de keuken. Hoe van Lu zeggen, nou ja, dat heb ze echt gaar niet nodig. Wat overbodig. Maar dit gebruik ze het iedere dag. Of voor dit is het net dat handige, net die handige toevoeging aan die keukenrepertoire. Wat is dat dan? Heb ze bijvoorbeeld zo'n ding om een avocado te ontpitten? De eiersnijder. Wat is voor dich niet te missen in de keuken? Terwijl dat voor anderen misschien niet zo is. Mocht ze met me delen via de L1-app. Muziek goed fijn doen, mensen kinder. En heb ik ooit gelachen?

Maal Smith en Stargazing BL1. Hoe het gaat over dingen die ze echt niet kunt missen in de keuken. En het is wel grappig dat het alle kanten op gaat. Van dure apparaten tot kleinigheden van vroeger. Want ik ken een berichtje van... Oh, moet ik even kijken? Ik zie de naam nog niet bij staan. Of een Femke. Een groot, scherp erpelmetske. Dat is echt niet te missen. Dat is een goede tip. Elset, goedemorgen. Mijn staafmixer kan ik echt niet missen. Ik maak altijd verse soep. Oh, wat goed, Els. Daardoor kan ik hem echt niet missen. Fijne dag en groetjes vanuit Blerik. En van Roger Kienig een soort zoekplaatje. Volgens mij is het eerste ook een staafmixer. Als foto. En het tweede, Roger. Ik zou zeggen... een airfryer. Maar dan mocht me het ziet er meer... Oeh, dat is een printer. En daar zit ook Gert van Soep in. Ik heb niet echt een idee wat hier gebeurt. Mocht ze me even laten weten. Skieke, wat ik nog zie. Een ander appje van een andere Peter. De ouderwetse filterkoffie. Dat is niet te missen. Dat is veel beter dan de apparaten van tegenwoordig. Met de groetjes van Peter. Oh, en ik kreeg nog een appje van Truus. Mine man, Peter... Dan moet ik dadelijk 6 weken missen in de keuken. En die kookt al 44 jaar ons eten. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat het gaat wuren, Truus, de komende dagen. Houd ons maar op de hoogte. Wat kan Stig niet missen in de keuken? Mogen ze me laten weten via de

0: Ik heb reactie van Roger over wat op de foto sting. In de keuken sting geen printer. Het liet maar weer eens zien wie wilde dicht in de keuken ben.
1: Rian, ik heb een in een sous-vide stick gesteld. Je kunt ze een keer te water met op temperatuur ook heel erg nauwkeurig. En het andere is geen printer, maar een vacuümeerapparaat.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig om te hebben staan. Dankjewel daarvoor. Wat is voor dich onmisbaar? Mogen ze mij laten weten via de L1-app. Dit is Taylor Swift en de Fade of Ophelia.

0: druk bezig met de plannen van zijn broerlof Taylor Swift en de fade of Ophelia. In de app gaat het over dingen die ze echt niet kunt missen in de keuken. En ik kreeg een appje van de ene Peter. Die zei ouderwetse filterkoffie, dat is echt niet te missen. Kreeg een appje van de andere Peter. Dat missen van filterkoffie is toch echt een kwestie van smaak. Koffie van frisse boenen, hoe een topmachine is niet te versmaden. Dus de Peters die gaan tegen elkaar in op de app. Ah, verhoudt het een beetje vriendelijk, hè? Koffie is gewoon een kwestie van smaak. Zo is het, Peter. Intussen hoop ik dat je ook... ik hoop dat je overeenstemming vindt als het gaat over de metzingen. Want hij komt er zo meteen aan. Positief, vrolijk, meezingbaar en binnen een bepaald thema. Dat weer komt van het liedje van gisteren. Gisteren wordt het To Brazil van de Benga Boys... We worden een vrij makkelijke metzinger, want dat is vooral Brazil. La la la la la la la. En omdat we al van plaatsen komen, kunnen we vandaag makkelijk weer met la la la, na na na, hey hey, ho ho ho. Zolang het makkelijk metzingen is, of zolang Emus het zet om een microfoon te testen, is het van harte welkom in de metzinger. Check een audio-appje met dien favoriet.
1: Happy voor Zutske, het gemunde show, hey ben goed, regie. Yo!
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
17: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Limburgse economie is het afgelopen jaar met 0,8% gegroeid. Dat is de kleinste groei van Nederland, meldt het CBS vandaag. Stichting Het Limburgs Landschap komt met het Limburgs Natuurfonds, waarbij iedereen zelf een stukje natuur kan kopen. Voor een bedrag van €7,50 koopt het fonds dan 1 vierkante meter natuurgebied. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
3: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tirzah op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
19: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
20: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
21: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl. Liefde voor
22: Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: 12 to 12 van Somber bij L1. Hele goedemorgen. Er is een nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Misschien heb ze hem al voorbij zien komen op L1 TV. Het is een nieuw programma waarbij we één op één in gesprek gewoon met een bekende Limburger. Dat ze wel regelmatig suus. Maar hoewel ze het verhaal achter de persoon misschien niet zo goed kent. En deze week gewoon in gesprek met Vladimir Geels. Die is vooral bekend als de bassist van Roanesse. Maar hij staat ook bekend als opa basgitaar. In ieder geval bij zijn kleinkinger. Hij vertelt over zijn leven buiten Roanesse. En dat is nogal gaat wat hij had met gemak. En sowieso had hij zelf heel vreug een hersenbloeding gehad. Een hersentumor. En hij is ook toen hij 4 voor zijn pap verloren. Dus ik vroeg hem van is ze zo jong die een pap verlies, heb ze dan nog wel herinneringen aan die pap?
1: Ja, veel meer als dat ze zeggen dat kan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat is één herinnering die je af en toe nog
1: bij hem achter op de fiets. Met andere muzikanten erbij. Vanuit Eindhovenweg, zo'n stad, een zanderig paadje op in het bos. Er stond een afgezonderd schuurtje. En dat was een repetitiehok. En daar speelden ze hun eigen muziek. Echt 60 sound, hè. Dus oude tubeversterkers, oude foxboxen. Als ik een Hammond ruik, dan word ik al sentimenteel. Want je stond daar gewoon maar bij en je nam dat allemaal op.
0: Ja.
1: Dus dat vergeet ik nooit meer. Ja, de piano in de huiskamer. En hij had ook een mooie stem. Dat ergens hangt dat nog.
0: Die gedachten aan je vader, zijn die nog veranderd? Of hebben die een andere invulling gekregen toen je zelf vader werd?
1: Nou, er is wel één ding. Ik werd per ongeluk vader. Net op het moment dat ik werd aangenomen op het conservatorium. En die relatie, dat was wel duidelijk dat niks ging worden. Maar ik had wel gezegd, want zij dacht dat ze niet zwanger kon worden. En toen ze erachter kwam, was het eigenlijk al te laat. Dus ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. Dus toen ik eenmaal naar Rotterdam ging, was dan ook van, ik heb mijn dochter, Nina, van vrijdag tot en met zondag. Dat was ook een beetje een probleem later, want ik had maar 4 dagen om te studeren.
0: En maar wat een contrast om dan op die opleiding in die ontwikkeling te zitten, maar dan ook het hoofd ook thuis te hebben.
1: Ik was 23 toen ik vader werd en dat was al een beetje oud. Hè. Sommigen waren, er waren ook jonge talenten, die waren 18 hè, of 19, 20. Ja, dat was een contrast. Ik had een appartementje in Margraten,
0: mm-hmm.
1: Net vlakbij het grote Amerikaanse kerkhof. Op een boerderij, heel mooi. En dan zat ik in Rotterdam echt, weet je, op de binnenweg, druk. Van alles, invloeden, eten, criminaliteit. Je maakte elke avond wat mee. En dan een weekend was ik alleenstaande vader. En kon ik wandelen in de mooie omgeving hier in het zuiden. Het was wel heel tof. Die kon ook echt opladen weer in het zuiden. En dan werd dat ding aangaan in Rotterdam. Om terug te gaan, mijn dochter was wel, toen ik die kreeg, ik heb mijn vader verloren aan drugs. En ik wilde ook al weten wat drugs was. En ik groeide een beetje op in het milieu. Maar de dag dat mijn dochter daar was, ben ik gewoon met alles gestopt. Ik bedoel, drinken kan natuurlijk wel. Maar ik heb zelfs nooit een sigaret gerookt waar ze bij was.
0: Nee.
1: Dat deed ik pas als ze er niet was.
0: Ja, ja. Dat was heel bewust.
1: Ja, ik dacht, dat gaat niet gebeuren.
0: Ja. Ja. En nu zijn we vele jaren later en hebben jullie nog altijd een goede band met je dochter.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En
1: ja.
0: Inmiddels ben je ook opa.
1: Ja, ja, dus maandags geef ik les tot 's middags en dan ga ik met mijn basgitaar naar Voerendaal, dus 3 straten verder. En dan de derde is op komst, ze zit nu in de buik.
0: Gefeliciteerd.
1: Dus ik heb een klein, ja, dank je. En ze noemen me wel opa basgitaar.
0: Oh, leuk.
1: En dan worden ze enthousiast en zeggen ze, ik wil ook basgitaar spelen. En dan pakken ze me uit. Gaan ze met z'n 2 op de bank en dan zitten ze de hele dag tak, tak, tak, tak, tak.
0: Vladimir Geels, de gast in de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Te zien en te loesteren op alle kanalen.

0: lekker met zingen.
1: Meezingen, meezingen. Meezingen, meezingen. Happy Verzutsche, het gemunde show, hey, bij Route Regie.
0: Yo! Doordurig dacht ik al snel aan Gert met la la la of hey hey hey. Maar Mike, dat had ook wel een ganse makkelijke.
2: Ik denk dat het een hele makkelijke metzanger is. De Champs met tequila.
0: Ja, volgens mij ging het niet veel makkelijker weer, Mike. Bij deze is de metzanger voor dich. Dankjewel voor alle appjes. Lekker met neurien. En af en toe roepen met de Champs en tequila.

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer.

0: volvocars.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Arthur Hubers.
5: Goedemorgen. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond wordt tegenwoordig rondgereden in een beveiligde dienstauto. Dat gebeurt na een beveiligingsscan. Burgemeesters worden steeds vaker geconfronteerd met agressie, intimidatie en bedreigingen, is volgens lokale nieuwssite VML de reden die wordt gegeven voor de beveiligde auto. Of er een specifieke bedreiging is geuit aan de Roermondse burgemeester is niet duidelijk. De kwestie komt nu naar buiten naar vragen van de LVR en de Roermondse gemeenteraad. Die partij wil onder meer weten hoeveel de auto kost. Het voertuig wordt door de gemeente gehuurd van een gespecialiseerd bedrijf. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Als eerste is virologe Marion Koopmans uit Stijl te horen. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de coronapandemie. Limburg werd zwaar getroffen door COVID, vooral in het begin, vertelt bestuurder Helen Mertens van het Maastrichtse Universiteitsziekenhuis.
6: Als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
5: Als voorzitter van het regionaal overleg acute zorg coördineerde Mertens in de coronatijd de samenwerking tussen de Nederlandse ziekenhuizen. Het Limburgs landschap zet een fonds op om meer natuur in Limburg te realiseren en te beschermen. Met een donatie van €7,50 of meer kan het Limburgs Natuurfonds 1 vierkante meter natuur aankopen. En op die manier moet er 25.000 vierkante meter aan natuur worden aangelegd. Volgens het Limburgs landschap is onze provincie overvol en raken natuurgebieden versnipperd door bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. Het Limburgs Natuurfonds is onder meer bedoeld om die natuur weer met elkaar te verbinden. En het Pieterpad heeft vanaf vandaag ook een rolstoelvriendelijke variant. Het wandelpad van ruim 500 kilometer wordt daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens. Al moet je voor sommige stukken wel nog aangepast materiaal hebben, vertelt deze rolstoelgebruikster.
7: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale wandjes door een zandbak gaat, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erheen.
5: Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Waddenzee in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Om de trappen, steile hellingen en uitgesleden paden op het wandelpad te omzeilen is er 82 kilometer aan omleiding gelegd. Het Pieterpad wordt daarmee de langste toegankelijke wandelroute in Europa. En het weer. Het wordt vandaag opnieuw een zomerse zonnige dag. De temperatuur loopt vanmiddag op tot 27 graden.

0: Seven and A en Love Me Not, BL1. Wie lang is het geleden dat ze tikkertje hebben gespeeld? Voor mij is het toch een hele tijd truc. Maar wat zou het toch goed zijn voor ons allemaal als we af en toe nog eens kink zouden zijn? En dit is tikkertje 2.0, dat ze ook als volwassen kind doen. Het is de snel groeiende sport Chase Tag. Dat is dus tikkertje, maar dan als professional, dat ik het zo noem. In Heerlen kunnen jongeren tot en met zaterdag meedoen aan die sport, die dus geen kinderspel blijkt te zijn.
1: Tikkertje 2.0, zoals wij het noemen, ja. Vandaag hebben we de Chase Tag Quad staan in Heerlen op het Pancratiusplein voor de City Tour. In essentie is Chase Tag eigenlijk tikkertje. Dus het is de bedoeling dat je je tegenstander te pakken krijgt of juist weg ziet te komen van je tegenstander. Maar dan wel op deze baan, dus in deze arena vol met obstakels. Wij proberen natuurlijk zo snel mogelijk door obstakels, over obstakels heen, onder obstakels door, om maar weg te komen van je tegenstander. Of juist om dichter bij je tegenstander te komen, om ze te tikken. Snelheid, behendigheid, dat zijn allemaal van die belangrijke dingen in Chase Tag. Het is totale vrijheid van bewegen eigenlijk. De City Tour is eigenlijk voor ons een tool om ervoor te zorgen dat mensen de sport leren kennen. Dat ze gaan zien wat is Chase Tag. En dan zorgen dat zoveel mogelijk mensen Chase Tag kunnen ervaren. Veel mensen die dan ook het een keer proberen en dan denken, oh ja, het is toch wel ietsje zwaarder dan dat het eruit ziet als ik online de filmpjes zie. We hebben het WK dat eraan komt. Dat is in Parijs over een paar weken. Waarbij wij onder andere gaan strijden voor ons team. We hopen wereldkampioen te worden.
0: Chase Tag kent ze dus tot en met zaterdag doen in Heerlen. Jij bent hem.

Third World Hoetsen, BL1, met natuurlijk online 24/7 dialectmuziek op ons online kanaal Pladderweg. Ochtendhoogie, muziek met kapel van Ton Engels en Kalt.

Een tientje truc hebben gaan Limburgse muzikanten gevraagd. Wat vindt ze nu het beste popliedje aller tijden? Van welk liedje hij ze gehoopt dat Stig het heis geschreven? En G. Reinders komt toen met dit antwoord.

het ultieme popliedje. Bryan Adams en Melanie C. En When You're Gone, BL1. Met straks nog helemaal die ene opgave in het routespel. En de laatste examendag wordt groot gevierd.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond wordt tegenwoordig rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden geeft de gemeente niet, blijkt uit vragen in de Roermondse Raad. De politie heeft beelden gedeeld van 3 jongeren die begin maart wethouder Stijn Kropman van Landgraaf hebben bedreigd. De wethouder was op dat moment campagne aan het voeren toen de jongeren op hen afkwamen. Ze gooiden onder meer met een steen en ook werd er een mes getrokken. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
9: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren, waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg.
11: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
12: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
14: Dit

0: Robbie Williams, Hoetze en Route Regio. Een hele goede middag. Dit is het Limburgse nieuws van deze donderdag 28 mei. Het was letterlijk zwoegen en zweten de afgelopen weken voor alle eindexamen kandidaten. Maar de laatste loodjes zitten er inmiddels op, dus het kan genieten worden. Maar tegelijkertijd zal het voor de scholieren ook een beetje spannend blijven tot de uitslag van 11 juni. Collega Henk Hover ging langs bij het Connect College in Echt en ving daar leerlingen op na hun laatste examen. Dat was Spaans.
1: Hoe was het? Hoe lastig?
2: Ja, op zich wel, maar blij dat het laatste wordt.
1: Ja, laatste examen.
2: Ja.
1: En hoe?
2: En hoe lekker zwemmen. Ik heb mijn zwembokskalender aan. Dus,
3: Ja, dat was wel moeilijk. Moeilijke vragen. Ja, teksten waren wel lastige onderwerpen, vond ik. Maar ik ben benieuwd wat het is geworden.
1: Wordt spannend?
4: Laatste examen viel wel met. Ik vond de eerste spannender.
5: Ik vond hem best wel lang. Ik heb op het eind echt heel snel moeten werken. Maar op zich was het nog wel te doen. Ja. Ik heb moeilijker examens gehad.
1: Eindelijk klaar?
5: Ja, het is lang genoeg geduurd.
1: Ja?
5: Ja.
1: Wordt het spannend? Dat doen wel lessen vak, hè?
4: Ja, nou, Frans en Spaans vond ik niet zo spannend, maar de rest wel. Ik wil nu even relaxen, maar nu ga ik niet van de vakantie.
5: Ik vond het wel een beetje moeilijk, maar ja, we zullen het zien. Ja.
1: Wat was er moeilijk, hè?
5: Nou, ik vond het vooral lang duren en ja, gewoon wat moeilijkere woorden dan normaal dat ik gewend ben. Dus.
1: En nu?
5: Ja. Lekker vakantie vieren.
4: We gaan niet eten vanaf met de vriendinnen om te vieren dat, dat het klaar is.
5: Ja, nu lekker vakantie vieren. Lekker in de zon liggen.
4: En hoe gewoon gaan vakantie vieren? Dan hoor ik het wel 11 juni als ik geslaagd ben of niet.
1: En nog één vraag. Wat is het allermooiste Spaanse woord dat je kent?
5: Volgens mij was dat woord sabessa of sabessa, zoiets. Ik weet niet meer precies.
3: Bonita, denk ik.
1: Wat betekent?
3: Mooi.
5: Die kan ik niet op camera zeggen.
0: Oeh, ik ben wel benieuwd wat dat dan is geweest. Och, wel goed als, nou, als ik 5 minuten na het examen, is het best wel gewoon niet meer wet. Zo is het toch. Heb vakantie, laat het achter liggen en wacht het tot 11 juni. Dit is L1 met Sam Jeu en Dark Before the Dawn.

0: heart.
1: Sophie Albert en ik heb Wassenvreugde, Hatsby L1. Studenten van de Universiteit Maastricht werken samen met het Novo College aan een maatschappelijk project. Tijdens interactieve lessen en een afsluitende neprechtszaak oefenen leerlingen met spreken, argumenteren en samenwerken, terwijl ze tegelijkertijd ook kennis maken met Nederlandse normen en waarden.
2: Giacomo Hambeuker, jij bent student aan de Universiteit Maastricht. We zijn nu op het Novo College in Maastricht, een school voor anderstalige leerlingen. Wat doen jullie hier vandaag?
3: Nou, wij geven een korte lessenreeks aan deze jongeren. Wij gaan ze leren over de Nederlandse taal, over hoe ze hun mening en standpunten te woorden kunnen brengen en ook hoe zij, hoe zij daarbij zichzelf goed kunnen uiten in de Nederlandse taal. En dat doen wij vandaag door middel van een kleine nagespeelde rechtszaak.
2: Ja, ik zag de toga's en ze mogen ook echt een toga aan, een befje om. Hoe ging het?
3: Ja, het ging heel goed. We hebben hele goede standpunten gehoord. Hele goede woordkeuze hebben we gehoord bij deze leerlingen. En het is echt een groep die gewoon moeite heeft met de Nederlandse taal. Maar desondanks hebben ze het echt uitstekend gedaan.
2: Ja, ze willen echt, hè?
3: Ja, ze willen echt. Je ziet echt bij deze leerlingen dat ze leergierig zijn, gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren en zo ook een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.
1: Collega Sjoerd Duikaars bij het Novo College in Maastricht.

0: Michael en Father Figure. Riemen vast, de dag om vast.
1: Het routespel.
0: Cryptische omschrijving brengt ons nog één plaats in Limburg. Dat is de bedoeling van het routespel. Heb ze enig idee welke plaats het moet zijn? Dan kan ze kans maken op 2 kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Het is dag 2 van deze opgave, dus er zijn al gaat plaatsen de revue gepasseerd. Goeie gedachtegangen ook, leuk om te huren, maar niet het goede antwoord nog. Je kunt de opgave nog een keer. Liever op het land dan op je hoofd. En voor welke plaats in Limburg geeft het? En waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze het me genoeg laten weten via de L1-app. Zometeen hier Limburgse niet.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hey, Remel!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
8: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
12: Het is 12:30. Dit is het L1 Nieuws met 8 uur Hubers.
13: Goedemiddag. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond wordt tegenwoordig rondgereden in een beveiligde dienstauto. Dat gebeurt na een beveiligingsscan. Burgemeesters worden steeds vaker geconfronteerd met agressie, intimidatie en bedreigingen, is volgens lokale nieuwsuit VML de reden die wordt gegeven voor de beveiligde auto. Of er een specifieke bedreiging is geuit aan de Roermondse burgemeester zelf is niet duidelijk. De kwestie komt nu naar buiten naar vragen van de LVR in de Roermondse Raad. Die wil onder meer weten hoeveel de auto kost. Het voertuig wordt door de gemeente gehuurd van een gespecialiseerd bedrijf. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Als eerste aan de

0: stedelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
1: Als voorzitter van het regionaal overleg acute zorg coördineerde Helen Mertens in de coronatijd de samenwerking tussen de Nederlandse ziekenhuizen. In de zaak van de bedreiging aan het adres van wethouder Stijn Kropman van Landgraaf heeft de politie vandaag camerabeelden gedeeld. Een groep jongeren belaagde Kropman begin maart toen hij een campagne aan het voeren was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er werd onder meer een steen gegooid en een van de belagers zou ook een mes hebben getrokken. Kropman vermoedde dat hij werd belaagd vanwege de standpunten van zijn partij, het CDA. Die pleitte onder meer voor een verbod op fatbikes in de Landgraafse winkelgebieden en de aanpak van jeugdoverlast. En het Pieterpad heeft vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant. Het wandelpad van ruim 500 kilometer lang is daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens. Al moet je voor sommige stukken nog altijd aangepast materiaal hebben, vertelt deze rolstoelgebruikster.
2: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale bandjes door een zandbak gaat, ja, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erheen.
1: Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Waddenzee in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht. Om de lastige delen van de wandelroute te omzeilen is ruim 80 kilometer aan omleiding gelegd. Het Pieterpad is daarmee de langste toegankelijke wandelroute van Europa. En het weer, het blijft vanmiddag zonnig en zomers warm. De temperatuur kan oplopen tot 28 graden.

op het land dan op je hoofd. Dat is de opgave van het routespel. Maar over welke plaats in Limburg gaat het? Ik zijn Born binnenkomen van Tom. Posterholt, dat denkt Erik. Vlodrop, denkt Jan nog. Ik zijn Hulsberg van Gertie. Sjaasberg, dat denkt Lou. Grashoek, eens even kieken. Sint-Pieter. Even kieken, Amerika. Ubago voor Worms, zijn ik nog voorbij komen. Stramprooi en Kessel. Maar dat is het allemaal niet. Wat denk je dat het moet zijn?

0: Afrojack, Never Forget You. Te midden van het routespel, cryptische omschrijving zou Osno één plaats in Limburg moeten brengen. Maar is dat ook gebeurd? Eens even kijken.
1: Met Annie, goedemiddag.
0: Annie, met Rian van Al1.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Grappige app voor het routespel.
1: Ja, dat klopt hier.
0: Ja.
1: Dat had je gedaan.
0: Ja, dat had je gedaan.
1: Ja.
0: En wat wordt de gedachtegang daarbij?
1: Ja, het zijn wel een soort bergen op je hoofd zet.
0: Ja.
1: En dan bergen in zijn plaats.
0: Ja. Ja, Annie, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ga je twee plaatsen goedgekeurd. Zowel berg als bergen. Want berg kent ze inderdaad op die hoofd hebben. Dat hebben baby's en soms ouderen. En die willen dat liever niet. Dan hebben ze beter berg op het land. Want dat is een mooie plaats in Limburg.
1: Dat klopt, ja.
0: Voor het goede antwoord. Ik ga nog verblijden met twee kaartjes voor de kasteel ten achtste.
1: Dat is heel mooi. Fijn, dankjewel.
0: Die komen vanzelf nog toe. Wens ik je nog een hele fijne middag.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Dankjewel, Annie, voor het appen.
1: Bye.

0: Jason Derulo, Want to Want Me in Route Regio. Zometeen hier Hit Happen met Stefan. En straks nog een smakelijke verrassing in L1 Vandaag. Ben dan morgen weer. Is het alweer vrijdag? Want gaat het snel. Tot dan.
1: All right.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond wordt tegenwoordig rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden geeft de gemeente niet, blijkt uit vragen in de Roermondse Raad. De politie heeft beelden gedeeld van 3 jongeren die begin maart wethouder Stijn Kropman van Landgraaf hebben bedreigd. De wethouder was op dat moment campagne aan het voeren toen de jongeren op hen afkwamen. Ze gooiden onder meer met een steen en ook werd er een mes getrokken. En het Pieterpad is vanaf vandaag ook helemaal te volgen voor rolstoelgebruikers. Op de 500 kilometer lange route tussen de Waddenzee en Maastricht is meer dan 80 kilometer van de paden aangepast.
14: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven, waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
10: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
17: Outdoor feels better with us.
16: Kampeerwinkelroermond.nl.

0: Boza.
1: De Vier.
0: En Magnetic op deze donderdagmiddag. Van harte welkom. Dit is Hithoppen, Stephanie, aangenaam. En ik ben op zoek naar Dine Vief. Ja, wat is De Vief? Dat is zeg maar het oldschool pleetjes aanvragen bij de radio. Maar dan keer Vief. Zeg maar de XXL variant. L1.nl, dat is de spot. En het leuke is, kom ze met De Vief op de radio. Krijg ze van mij ook nog een chocoladeverrassing van Rousseau. Hartstikke lekker. Zeker met deze temperatuur, hè? Het is vandaag de buurt trouwens aan Svenne, vergund naar Valkenberg.
2: Hoi, ik ben Svenne. Ik heb je stem op De Vief. Een van mijn leertjes is Andy en Roy, geboren om te leven.
1: De Vief.

volwassen ballersvennen. Lekker aangevraagd deze. Oetine Vief, Andy en Roy en geboren om te leven. Het is L1 hit-hop en strakke natuurlijk. Kwart over vijf, een neu onderweg op L1 TV. Vergunt vandaag richting Stevensweert. Alle info is te vinden via de site L1.nl. Dit is One Republic.

Lighthouse Family en hi, dit is L1. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En weten dat de Limburgse leeuw de meest gezette tatoeage is in onze provincie? Stefan heeft zelf ook tatoeages? Nee, helemaal niet. Ik brul lever alle hits aan elkaar. Dit is Loreen.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast. Kijkniet weg.eu.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.

0: over de gevolgen van het stapelen is nog te weinig bekend. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Als eerste is virologe Marion Koopmans uit Stijl aan de beurt. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de pandemie. Limburg werd zwaar getroffen, vooral in het begin. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
1: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
0: Burgemeester Jolanda Hoogtanders van Roermond reist in een beveiligde dienstauto. Dat gebeurde op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als algemene reden wordt gegeven dat burgemeesters steeds vaker worden geconfronteerd met agressie, intimidatie en bedreigingen. Of een specifieke bedreiging een rol speelt richting Hoogtanders is niet uitgelegd. De politie heeft beelden gedeeld van de jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde begin maart. Het slachtoffer was CDA-wethouder Stijn Kropman. Een van de jongeren had volgens de wethouder een mes. Kropman was 's avonds campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. En het Pieterpad heeft vanaf vandaag een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer tussen Pieterburen in Groningen en de Sint-Pietersberg in Maastricht is daarmee ook toegankelijk voor mensen met scootmobiels, rollators en kinderwagens.
2: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale wandjes door een zandbak gaat, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erin.
0: Om de lastigste delen te omzeilen is 82 kilometer aan omleidingen ontwikkeld. Het Pieterpad is daarmee de langste toegankelijke wandelroute van Europa. Het weer zonnig, zwakke tot matige wind en maximaal 28 graden.

0: En dan blijf maar doorgaan dit, hè. Queen en Killer Queen BL1. Misschien een hele leuke verrassingstip voor dich. Verras immers met een top 5. Bijvoorbeeld de eindexamenkandidaten die nu in spanning aan het afwachten zijn de komende dag op dat verlossende telefoontje. Nou, verras immers via de site l1.nl op de 5. Het is vandaag de buurt aan Svenne.
1: Hoi, met Svenne. Ik heb de stem op de 5. Aan het einde van mijn liedjes is natuurlijk Robin Hezen, het rode kleed.

De Simple Minds, al even kicken. Even een stukje service naar de Luisteraars toe, hè. Vergeet net te drinken en goed in te smeren. Temperaturen vandaag in de provincie tussen de 24 à 25 graden met heel veel zon. Hey, check even onze site, hè. L1.nl. Daar stunt een aantal nieuwe afleveringen op van Onder Vier Ogen. Hartstikke leuke gesprekken met onder andere Leon van Donschot, Bas Stok en nog heel veel meer. L1.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
8: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar €35 miljoen verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting.
2: XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
11: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio. Liefde.

0: Lily Wood en The Prick and Prayer in C. Wil Stig net als Venne een top 5 inschikken. Dat kan via L1.nl.
1: Het wordt even wachten, maar 5 komen eraan. Dit is Nachtsuiting met wachten.
2: De 5.

Nielsen, She's So High. Dit is L1 op de donderdagmiddag. Hey, dit is een bizar verhaal. Meer dan $50.000 had Post Malone ooit uitgegeven op 1 jaar aan bierpongen. Ja, oh, ja, gelukkig hoef ik het allemaal net op te drinken. Waar kreeg ze een bierbuik van, hè? Ja, maar Stefan, de heb toch al een bierbuik? Ja, dat klopt wel. Maar dat noemen ze een Summer Body in Progress. Oh ja, trouwens, het is helemaal niet van de beren. Het is gewoon van de frituurvlees en de vlooi.

Simply Red en Fairground. Dit is L1 Wilstig. Net als Fennen vandaag de DJ weren. Nou, dat ken. Even een vief invullen via onze site. L1.nl is dat allemaal te lastig. Dan mag zo gewoon even een handje geven in de L1 WhatsApp. Regel ik dich even een linkje. Ja, voor zijn hart.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in zuidelijke richting bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daardoor flinke files richting Maastricht. Het kabinet wil de gevolgen van het zogenaamde stapelen van zorgwekkende stoffen rond Gemmelot onderzoeken. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Dan gaat het om de gevolgen van combinaties van stoffen. Afzonderlijk zijn de waardes van schadelijke stoffen binnen de wettelijke grenzen, maar wat gebeurt er als die stoffen gecombineerd worden en daarmee gestapeld? Uit eerder onderzoek van het RIVM bleek geen verband tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de aanwezigheid van Gemmelot, maar over de gevolgen van het stapelen is nog te weinig bekend. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de besluitvorming in Nederland 6 jaar geleden verliep tijdens de pandemie. Limburg werd zwaar getroffen, vooral in het begin. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
7: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen.

landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde begin maart. Het slachtoffer was CDA-wethouder Stijn Kropman. Een van de jongeren had volgens de wethouder een mes. Kropman was 's avonds campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het weer, zonnig, zwakke tot matige wind en maximaal 28 graden.

0: Hitoppen. L1, Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want.
1: De Vief.
0: Nou, dat is Tina Vief. Even doorgeven. L1.nl stit onze fonotheek op. Gedigitaliseerd en al. Nachtenlang aan gewerkt. Maar ja, dit kind staat gewoon vier leedjes hoe te uitkezen. En dan zijn ze binnenkort op de radio te huren hier in Hitoppen. En kumstig op de radio met Tina Vief. Bah. De kans is heel erg groot. Dan kreeg ze van mij ook nog een chocoladeverrassing van Rousseau. Is dat een goede deal of is dat een goede deal? Dat dacht ik toch. Ik kan ze nergens anders krijgen. Het is L1 Vandaag Gun voor Noor Valkenberg.
2: Nog een keer met Sanne. Dit zijn mijn vier. En het geweldigste liedje is natuurlijk Doezend Sterren van Björn en Mieke.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden. De burgemeester van Roermond, Jolande Hoogtanders, wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En de politie heeft beelden naar buiten gebracht van jongeren die een wethouder in Landgraaf hebben bedreigd. Dat gebeurde op een avond in maart. De wethouder was campagne aan het voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer.
9: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Derdenfashion.nl.
12: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop op naar Vlodrop.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
13: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.

0: Nicola Cherry, Save the Night. Dit is L1. We zitten midden in de vijf van Sven alweer. De laatste, dat is wel jammer. Wil Stig ook een vijf samenstellen? Dat kennen via de site van ons, hè? L1.nl.
1: Met Sven, ik heb gestemd op de vijf. Aan een van mijn leedjes is Dirty met Don't Stop Believin'.

Weet ze wat mijn pincode is? Dat is 1540. Ja, dat moet ze maar eens een keer proberen. Kreeg ze alleen maar Limburgse parels uit de muur. Nou, grapje natuurlijk. Mijn echte pincode is 4x0. Hey, dit is Hit Happen met Henri.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar is aangehouden op verdenking van het verspreiden van AI-porno. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij haalde foto's van vrouwen van sociale media, bewerkte die met AI zodat het pornografische foto's werden en verspreidde die daarna op een porno-site. Dat zou ook zijn gebeurd met foto's van minderjarige meisjes. BNN-VARA-programma Boos spoorde de verdachte op. In de meest recente uitzending interviewde presentator Tim Hofman de Heerlenaar die daarin Kevin wordt genoemd.
7: Dat er inderdaad deepfake, diepnoots waren gespijpt. Mensen hadden daar.
8: Wat heb jij gedaan?
7: Ja, heb ik ook bij de politie aangegeven.
8: Ja.
7: Met de politie ook samen toen heeft gezorgd dat in ieder geval alles weg was. En daar heb ik ook gezegd dat ik daar veel spijt van heb. En verantwoording toen destijds voor afgelegd. En ik,
8: je bent ermee doorgegaan.
7: Nee, ik ben er niet mee doorgegaan.
8: Kevin?
7: Nee.
6: De man werd in 2025 al een keer gearresteerd om dezelfde reden. In Blerik is brand ontstaan bij afvalverwerker Renewi. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Verschillende wegen werden afgezet, maar zijn inmiddels weer vrij. Er zijn geen berichten over gewonden. Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in zuidelijke richting bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daardoor...

0: En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste pieken in besmettingen.
1: Het weer zonnig, zwakke tot matige wind en maximaal 28 graden.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zien, dat zal minstens ene keer de klok rond los. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen weer.

Limburgsketerke classic deze van de Janssen Baggerband en Bleef Be The Mom. Het is 15:40, onthoud dat hè, met zo meteen nog. Edgar V, Lucas en Steve komt eraan. En dit is de nieuwe single van Bleef.

Het is L1 met 5 en Keep On Moving. Zometeen Ruben op de radio tussen 4 en 7. Daarin natuurlijk de Nuitquiz. Kans op keertjes voor het WMC. Het is

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
5: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.
8: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
9: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
10: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
11: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
10: You should be dancing and staying alive.
11: Tickets via doolhof.nl.
9: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
12: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
13: Haal de lente in huis. Met de Lente Voordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
14: Met Rousseau Chocolade.
15: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
18: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: Star van Ellen vandaag op deze donderdagnamiddag 4 uur. Of sterker nog, we zitten aan de rechterkant van 4 uur met Root Magic.
1: Ellen vandaag met Ruben Wekers.
0: En één ding is zeker, het belooft hier een ontzettend culinaire uitzending te worden hier op die donderdagnamiddag. Het water zal u in de mond lopen. Die belofte durf ik wel te doen, want niet alleen vieren we hier vanmiddag de dag van de hamburger. En hoor je straks de doende van de drievoudig Limburgs hamburgerkampioen, kunnen we wel noemen. Sven Reiners, hoe je nou de perfecte hamburger maakt. Op natuurlijk de barbecue, misschien staat die al buiten vanwege die temperaturen. Maar ook anderzijds gaat het hier vanmiddag over de komst van een sterrenchef naar onze provincie.
2: Ja, je ziet het zelf. Hè. Ze zijn nu nog de bekleding aan de muren te hangen. In de keuken er worden de eerste vissen al schoongemaakt. De sausen staan al 3 dagen te koken. En oh, maar het is zo heerlijk om dat weer te voelen en er zo mee bezig te zijn.
0: Ik zat al zelf te denken, op het moment dat een saus 3 dagen staat te pruttelen, dan moet die toch wel ontzettend lekker zijn. Ralf Berendsen, hij is neergestreken in Schin op Goel met de restaurant. Met het restaurant dat de naam Sui draagt. Het komt van Je Suis. Straks meer dus over zijn restaurant. En natuurlijk hier op die zonovergoten donderdagmiddag ook heel wat zomerrits. En nou zat ik vanmiddag even wat zomerse platen te beluisteren. En ook de teksten van die platen te bekijken. Wat me opviel, ja, heel wat van die zomerrits die gaan letterlijk nergens over. Denk dan bijvoorbeeld aan deze.
3: Taco, Eva Mendes, Gringo Costa Chorizo, Santa Maria Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito Old El Paso.
0: Salsa Tequila natuurlijk van Anders Nielsen. Dat is gewoon een hele random verzameling Spaanstalig 8 woorden. Nou ja, dat deze bij de groep even serieus nog eens dunnetjes over.
4: Coqueta, Piros, Glauos, Fricandello.
0: Olé!
4: Pami, Cita, Disco, Carrero, Bay, Bahio.
0: Ja, Rapido, Kakido komt er dadelijk ook nog een keer achteraan. Dat vind ik wel helemaal grappig. Of die Franstalige zomerrit over onder meer katten die whisky drinken. Van Plastic Bertrand, Ça plan pour moi. En trouwens ook de Limburgse zangeres van Treble kunnen er ook wat van. Zomerse platen die eigenlijk helemaal nergens over gaan. Sterker nog, een taal die niet echt bestaat. Nog altijd niemand weet wat ze nou bedoelden, die dames van Treble.
5: Dit is L1.
0: Mocht jij wel een idee hebben, laat het me even weten. Dat mysterie, dat moet er toch een keer de wereld uit helpen. Dit is dan trouwens een ode aan het rauwe, romantische straatleven in New York. De zelfverzekerde manier van lopen van Mink DeVille, denk ik dan toch.

0: is iets van meer dan 10 kinderen ongeveer. Dus volgens mij hadden ze geen Netflix daar in huis. Coolio, je net The Gangsta's Paradise bij L1 vandaag. En ja, om even terug te komen op de belofte van net. Het belooft een ontzettend culinaire verantwoorde uitzending te worden.
1: Hoe lekker. Dit is
0: L1. Heeft ook wel een beetje te maken met de datum van vandaag. Deze 28e mei staat te boek als de internationale dag van de hamburger. Dus waar anders kan die spreekbeurt zo meteen overgaan. Dan ja, dat broodje met dat stuk vlees en een paar stukjes groente erop. Zometeen zodoende antwoord op de vraag: wat hoort er allemaal precies op een hamburger? En waar en door wie werd de eerste hamburger gemaakt? Zodoende kunnen wij spreken van het prachtig allitererende hamburgerhistorie zometeen. Maar dan wel naar Max en Andy Grammer.

0: Romantische hoogstandjes. Max en Andy Grammer, The Thing I Love.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Waar hier nu één gerecht centraal staat, het gerecht waar je handen wel omheen passen, maar de mond meestal niet. En zodoende vlekken op het shirt verzekerd. Een zeer smakelijke editie van de Razendsnelle Spreekbeurt.
1: Razendsnelle Spreekbeurt.
2: Een hamburger of burger is een samengeperste schijf gemalen runder gehakt.
3: Een lekkere burger lust ik wel.
2: Vaak aangemaakt met gesnipperde ui of knoflook en specerijen.
3: Bij het gehakt gaat een eitje, paneermeel.
2: Die gebakken of gegrild geserveerd worden tussen een broodje.
4: Hamburger, cheeseburger, chickenburger.
2: Volgens de Library of Congress diende de Deense kok Louis Lasse in zijn lunchkraam Louis Lunch in New Haven in 1900 de eerste hamburger op.
5: Supersonic bacon. Double cheeseburger.
2: Een andere hypothese luidt dat de hamburger zijn oorsprong wel degelijk zou hebben in de Duitse stad Hamburg.
6: Eén met bacon, zonder sla.
2: In die stad kent men al sinds de tweede helft van de 19e eeuw een veel op de hamburger lijkend gerecht.
6: Hallo.
2: Het Rundstückwarm. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de fastfood- en drive-in restaurants.
7: Zou ik 750 hamburgers mogen?
6: Dat vind ik niet normaal.
2: En werd de hamburger...
6: Stik met je McDonald's!
2: Een populair product dat bijna overal ter wereld geserveerd wordt.
1: Oh, einde spreekbeurt.
8: Dit is L1.

Kraaistad naar het buurtschap in Wessem, heb ik me laten vertellen. Een dikke 10 kilometer. Dat is de afstand van Wiert naar Pol. Ton Engels in het BL1 vandaag. Goed dat we het even een beetje over een andere boeg hoezen. Namelijk, een beetje film- en seriemuziek dat Deno centraal stiert. Stel ik bijvoorbeeld dit laat huren, dan zul je al een idee hebben welke film we dan bedoelen. Je ziet dan bijna al Johnny Depp en... Het nest op de mast met zijn verre kieker hangen. Of bijvoorbeeld meer cowboy gerelateerd. Ennio Morricone. En een goeie en een slechte en een lelijke. Zo het dan heette als dat in Limburg goed was uitgekomen. The good, the bad en the ugly. Ja, een beetje huren van deze plaat. Dan zul je weer aan een aantal kameruit denken.

0: natuurlijk is deze plaat dan toch onlosmakelijk verbonden met The Friends. De Rembrandts waren het echter. I'll be there for you hier net bij L1 vandaag. Waar je zometeen natuurlijk het laatste Limburgse nieuws krijgt te horen. Dat is in de categorie Stijnhuis voor. Er worden foto's van je social media accounts gehaald om daar porno mee te maken met behulp van artificiële intelligentie. Eén Nederlander maakte zich er waarschijnlijk schuldig aan. Dennis Ewald weet er alles vanaf.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
8: Houd misdaad uit je buurt.
7: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
9: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
10: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Zendjin. World Class Radios.
11: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
12: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je.

0: minderjarige meisjes. BNN-VARA-programma Boos spoorde de verdachte op. In de meest recente uitzending interviewde presentator Tim Hofman de Heerlenaar, die daarin Kevin wordt genoemd.
1: Dat er inderdaad deepfake, diepnoets waren gespreid. Mensen hadden daar.
2: Dat heb jij gedaan?
1: Ja, heb ik ook bij de politie aangegeven. Ja. Met de politie ook samen toen gezorgd dat in ieder geval alles weg was. En ja, goed, daar heb ik ook gezegd dat ik daar veel spijt van heb. En verantwoording toen destijds voor afgelegd. En ik, ja, goed.
2: Je bent ermee doorgegaan?
1: Nee, ik ben er niet mee doorgegaan.
2: Kevin?
1: Nee.
0: De man werd in 2025 al een keer gearresteerd om dezelfde reden. In Blerik is brand ontstaan bij afvalverwerker Renewi. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Dat is nu niet meer nodig. Verschillende wegen werden afgezet, maar zijn inmiddels weer vrij. Er zijn geen berichten over gewonden. De brandweer is bezig met nablussen. Een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde vanmiddag in zuidelijke richting bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daarna flinke files richting Maastricht. En morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de overheid 6 jaar geleden ingreep en waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Vooral in het begin van de pandemie werd Limburg zwaar getroffen. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
3: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
0: Het weer. In de avond blijft het nog lang warm. In de nacht is het helder en wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden. Tegen en in de avond gaat het onweren. Lokaal met hagel en veel regen.
4: Dennis, dankjewel.
5: Kumpjes hebben ze er knop. Ja, je schoenen niet gepoetst. Morgen vroeg zijn ze gepoetst. Ik zeg aan.

0: Jawel hoor, ook weer een duit in het zakje zomerhits van Carol G en de Jonas Brothers was dit X.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, over zomerhits gesproken gaan de komende dagen weer richting de 30 graden met misschien wel wat onweer. Want zo horen we net van Dennis morgenavond, dan zou het nog alles lelijk kunnen gaan doen. Maar voor dat moment dacht ik, laten we die grenzen van het grensgevalletje nou vandaag eens even een beetje gaan oprekken. Daarom de vraag welke zomerrit van vrij ver over de Limburgse grens wilt u graag horen vandaag? Spaanse kandidatuur, Frans, maar ook Spaanstalig gekunsteld uit ons eigen Nederland.
1: Het grensgevalletje.

jouw grensgevalletje? Roept u maar. Even de eerste Spaanstalige zomerrit, schijnbaar. Dat is op naam van de zanger Perret. Jaren 70 hebben we het erover met Borquito. Vanuit Frankrijk, Julien Clerc. Met, ik heb hier de hele dag op zitten oefenen. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Of het zeer poëtisch verantwoorde Baila de Gasolina, de Croquetto en Fricadello van die groep. Even serieus.

0: A Town Called Malice van de Jam natuurlijk in en bij alleen vandaag, waar wij op gepaste, zeer smakelijke wijze de internationale dag van de hamburger vieren en jou ook van passend culinair advies voorzien. Ja, met name antwoord op de vraag: hoe ziet er nou de meest ideale, geweldige, perfecte, lekkere vooral hamburger eruit? Nou, dat volgt hier straks. Want eerst nog even ander smakelijk nieuws. De uit Kerkrade afkomstige topchef Ralf Berendsen opent binnenkort zijn eerste eigen restaurant. Het gebeurt dan allemaal in Schin op Geul. Het restaurant draagt de naam Suis. Dat is een afkorting voor het Franse Je suis, oftewel ik ben.
1: Ja, we zijn al, denk ik nu 6-7 weken, toch wel in een hele spannende periode en druk tot de laatste dag. Ja, je ziet het zelf. Hè. Ze zijn nu nog de bekleding aan de muren te hangen. In de keuken er worden de eerste vis al schoongemaakt. De sausen staan al 3 dagen te koken. En oh, maar het is zo heerlijk om dat weer te voelen en er zo mee bezig te zijn. En dan begint het toch te kriebelen voor het hele verhaal. Zelf te gaan ondernemen, toch alles zelf te doen. Het is kleiner, we hebben overal de vinger in de pap, we zien alles. En dat geeft natuurlijk ook meer rust en minder energie in de verkeerde dingen, hopelijk. Ik zie ook dat hier echt wel cliënteel zit vanuit Düsseldorf, Keulen, Antwerpen, Brussel. En ik denk voor de regio is het alleen maar nog fijner en interessanter als er weer een ander restaurant is die het toch weer op hun eigen manier doen. En dat er keuze is waar mensen kunnen afwisselen. Ik denk dat dat wel steeds verder het ontwikkelen is. Ja. En ik zeg, ja, daar moeten we ook gewoon voor gaan, hè.

0: You Better Stop van natuurlijk Sam Brown richting 5 uur hier bij Alleen Vandaag. Ja, waar ons grensdilemma een beetje een tropisch karakter heeft vandaag. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die heerlijke temperaturen. Richting de 32 graden heb ik net van Dennis gehoord. Met misschien ook wel wat onweer dat erbij is gemoeid. Maar goed, dat mag allemaal de pret niet drukken natuurlijk. Op dit moment staat de Nederlandse afvaardiging toch wel bovenaan qua stemmen. Maar goed, kan ik alle kanten op, hè?
1: Het grensgevalletje.

0: zich wel een toepasselijke vraag, denk ik, van Miles Smith. Stay if you wanna dance. Of een toepasselijk verzoek. Want, ja, welke zomersplaat wil je dan op dansen? Wat betreft het grensgevalletje hebben we ze even uitgeweken naar het zuiden van Europa. Dat heeft allemaal te maken met die zomerstoestanden op deze donderdag. Tegelijkertijd, de meeste stemmen gingen toch naar de afvaardiging uit ons eigen, nou, niet zo koude kikkerlandje nou.
1: Ik had eigenlijk nog een ander nummer erbij verwacht, de keuze. Una Paloma Blanca.
0: Ah ja, dat was ook wel een toepasselijk geweest. Ja,
1: van deze drie, de keuze toch van nummer drie. Goedjes.
0: Werner, dankjewel voor Rens. Ja, Werner, die is ook zoiets van, nou, doe maar bij de Gasolina.
2: Hey Ruben, goeiemiddag. Doe maar even serieus met Baila, Baila, Baila. Schoon uitzending. Oh
0: yeah. En dit is Henk, ik kan er zich wel in vingen, net als trouwens Erik, Wilma, André, Anita, Nicole.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
7: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
8: Saai, hè? Wachten op een pakketje? Kom lekker shoppen op Retail Park Roermond. Geniet van de leukste winkels en lekker eten bij Retail Park Roermond.
7: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
9: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
9: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
15: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum.
14: In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer.
11: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
18: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: De nieuwe zomercollectie, kompassen combineren en genieten. berdenfashion.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Werken bij Vivantes betekent anders kijken is anders doen. Binnen onze organisatie gaat het om welbevinden en zorg. Dus ben jij bijvoorbeeld agogisch of pedagogisch opgeleid? Ook dan kun je van waardevolle betekenis zijn binnen Vivantes.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
5: Mediamarkt.
1: Bij Vivantes werken we samen met lef en passie. Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
8: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.

0: Set Fire to the Rain hier net aan de rechterkant van 5 uur bij L1 Vandaag. En dat was natuurlijk dat Adele daar verantwoordelijk voor was.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Nou, over die rain gesproken, morgenavond dan staat ons wel wat te wachten. Schijnbaar nogal een portie onweer is er aanstaande. Maar goed, tot die tijd nog zonovergoten toestanden. 32 graden zou het zelfs gaan worden morgen. Tegelijkertijd terug naar vandaag, want we praten hier even bij wat betreft de actualiteiten op deze donderdag. Het gaat over een van de langste wandelpaden van Nederland, het Pieterpad. Van de Sint-Pietersberg in Maastricht tot het Groningse Pieterburen. Dat kan vanaf vanmiddag met een rolstoel worden afgelegd, wel met een speciale rolstoel. Langs het hele pad zijn namelijk aanpassingen gedaan of ombeleidingen gemaakt.
2: Oh, dit is wel te doen. Het is wat pittiger omdat het losser zand is. En het is een beetje smal hier, dus ik moet goed sturen. Maar met deze stoel is dat prima te doen.
3: Speciale rolstoel heb je, hè? Wat is er speciaal aan?
2: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning.
3: Je kan zelfs over deze boomtak hier.
2: Ja, en wortelt niks.
3: Voorzichtig, hè?
2: Ja.
0: En het gaat ook al op veel plekken over de WK-wedstrijden van Oranje. En dan in Venlo zijn die WK-wedstrijden niet vanaf het begin van het toernooi te volgen op een groot scherm. Net als 2 jaar geleden mogen horecaondernemers wel tv-schermen neerzetten op een terras. En als Nederland dan de volgende ronde haalt, dan komt er wel een groot scherm op de markt. Je hoort horecaondernemer Vince Pollux.
4: Tijdens de groepswedstrijden doen we allemaal achteraan het terras. Zetten we een groot scherm neer of een grote televisie neer. En dan kunnen de mensen op het terras gaan zitten en fijn voetballen komen kijken. Vanaf de knock-outfase is gewoon de terrassen dan allemaal aan de kant. En dan zetten we tegen een stadhoes zetten we een groot scherm aan. En dan kan het hele plein vol zonder mensen. Zetten we fijne tapboeten. Ja, dan wordt het gezellig.
0: Ja, het is met andere woorden. Nederland moet kunnen voor een ronde halen. Dat kan niet anders dan. Hè. En trouwens ook, god nou is denk ik wel voor heel wat eindexamenkandidaten. Was letterlijk zoeken en zweten de afgelopen weken voor die leerlingen. Les de loodjes zitten er inmiddels op. En dus kan het genieten gewoon beginnen. We hebben nogal lang vakantie geloof ik ook. Hè. Tenminste als er geen herexamens zijn. Vandaag het laatste examen stond op het programma. En dat was dan Spaans.
5: Niet dat het laatste woord.
6: Ja, laatste examen.
5: Ja.
6: En hoe?
5: En hoe lekker zwemmen. Ik heb mijn zwembokskalender aan. Dus,
7: Lekker vakantie vieren.
8: We gaan nu eten vanaf met de vriendinnen om te vieren dat het klaar is.
7: Nu lekker vakantie vieren. Lekker in de zon liggen. En hoe gewoon goed vakantie vieren, dan hoor je het wel 11 juni als ik geslaagd ben of niet.
0: Ja, dat is natuurlijk wel nog even billen kniepen. Hopelijk dat dan de telefoon ziet en het vondje werd uitgesproken.
9: Jij bent geslaagd.
0: In plaats van...
10: Je hebt een voldoende. En de rest heeft onvoldoende. En jij ook. De hele klas heeft een onvoldoende. Allemaal onvoldoende.

0: een van de betere bijnamen in de muziek uit toch wel. His Royal Badness, Zoestong, Prince de Boek, I Would Die For You. Ondertussen, hoog bezoek wel hier in de studio, durf ik te zeggen. Het zou zomaar kunnen dat je op dit moment een hoes aan het rijden zit, lekker rem kopen. En dan roep je de geur van barbecue en heel wat Limburgse stroten. Nou, dat is niet heel toevallig, want vandaag zit namelijk de boek als de internationale dag van de hamburger. En daar dachten we van, nou, daar motten we iets mee. Zodoende, dat reed het bezoek in de vorm in de studio is in de vorm van Sven Reiners, Commute Sittard, samen met zoon Evan. Mannen van harte welkom. En het is ja, nog wel een statuur, zo gezegd, op het gebied van barbecue. Want Sven gestort je te boeken als drievoudig Limburgs kampioen op het gebied van hamburgers. Zeg je trouwens Limburgs kampioen of Nederlands kampioen?
1: Limburgs kampioen.
0: Limburgs kampioen. Mensen denken dan meteen, ja, iedereen kan toch een goede hamburger maken. Wat onderscheidt echt nou van het gepeupel, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, wat onderscheidt me van het gepeupel? Het is,
0: wat maakt je uur hamburgers zo formidabel?
1: Liefde.
0: Ja?
1: Liefde voor het vak, passie. Ja, de moest er gevoel voor hebben. Of ze het kent leren, weet ik niet. De moest het veulen.
0: Ja, want je noemt liefde. We zijn natuurlijk heel benauwd om eventueel zelf door ouders nog deels mee aan de slag te kunnen gaan. Wat is nou het belangrijkste bij de bereiding van zo'n hamburger? Een paar elementen, hoe jij van zegt, van, als je echt een fatsoenlijke portie op het bord wilt je weer neerzetten. Binnen hamburger mooie waal, met dit soort dingen absoluut rekening houden.
1: Ja, fatsoenlijk vlees.
0: Wat is bijvoorbeeld fatsoenlijk vlees?
1: Ja, ik vind rundergehakt weer zelf heel erg terug. Dan moesten ze met een smashburger kent ze maken. Maar de angst hebben ze heel snel die vocht roet. Dus eigenlijk als ze een beetje mengt met gemengd gehakt. Met varkens gehakt erbij. Dan heel snel vries sappig.
0: Half om half?
1: Half om half, ja.
0: Oké. Okay. Broodje?
1: Broodje. Kent ze een brioche pakken. Dat is altijd wel lekker zeut. Dan kent ze lekker op de barbecue even een twistje geven. Daarna kent ze ook een ciabatta broodje. Of ja, dan kent ze zelfs een tijgerbol gebroken. Maar mijn tip is, lek hem even met de kantjes door elkaar op de barbecue. Even grillen en dan net een betere smaak.
0: Net een beetje knapperig is, ja. Zeg maar. Het water heb ik trouwens al in de mond, dus ik hoop niet dat ik je met consumptie ga spreken zo meteen. Groentjes?
1: Ik doe het heel vaak. Een uitje karamelliseren, een paprikaatje grillen.
0: Maar even goed leggen voor de leek, karamelliseren?
1: Karamelliseren is het uitje bakken met zoutpeper en dan met het suiker, dat er lekker karamel wordt.
0: Ja, precies, oké. Okay. En uitje en dan sla, tomaat, komkommer nog, augurk of...
1: Wat ze wil, dus het kent van alles in.
0: Ja, want die kun je eigenlijk alle kanten op. Er zijn zoveel versies van een hamburger. Bestaat er nog zoiets als een basic hamburger?
1: Ja, basic hamburger is... het gehakt, zout, peper, een beetje knoflook, paprika, poeder. Maar dan ook, kan ze hem zelf aanvullen met wat dat ze wil.
0: Ja. Bijvoorbeeld bij het kampioenschap, het meest recente, het derde Limburgse kampioenschap. Wat voor hamburger moet er dan aan denken?
1: Ik heb toen gemengd gehakt gemaakt. Ik kreeg alleen van de wedstrijd, Chris, alleen runder gehakt. Ik heb door varkensgehakt bij gedaan. Ik heb lenteuien gebroken uit Spanje, dat heet Calcos. Ik ben zeer verwend Spanjeganger. En vanuit daar heb ik het gerecht aangepast.
0: Wat maakt die Spaanse lenteuien anders?
1: Ja, die zijn lekker zoet. Die werden ook gegrild. Daar holt ze dan het verbrande stukje. Holt ze er vanavond, dat knipt ze eruit. En het middelste gebroek ze. In Spanje eten ze dit eigenlijk meer als een haring. Dus dat hield ze boven die mond.
0: Ja, ja.
1: En dan eet ze dat zo op. En dan is de Romanesco saus bij. Daar had ik dus nu ook gebroek bij mijn hamburger.
0: Zelf gemaakt neem ik aan, dat zal niet
1: zelf gemaakt,
0: een beetje komen.
1: Dat is op basis van amandel en tomaat.
0: Zo. Ja, dat klinkt wel culinair hoogstaand, moet ik zeggen. Ja. Nog even, want het jonge heerschap Nervig, in de vorm van een gezoen is dat, Evan. Nou heb ik van horen zeggen, Evan, dat jij ook best wel vaardig bent achter die barbecue in het maken van hamburgers. Sterker nog, tweede geworden volgens mij bij de hamburgerwedstrijd. Afgelopen maart was het, geloof ik, of Hemelvaartsdag.
1: Hemelvaartsdag
0: was het, nog maar een paar weken geleden dan. Kun je eens vertellen, hoe ga jij aan de slag achter die grill? Hoe maak jij de hamburgers?
2: Ik denk wel met hulp van papa ook.
0: Tuurlijk, mag ook.
2: Dan wel ook met ui en gewoon een normaal
1: Ui, tomaatjes hebben we gebruikt. Spek.
0: Tomaatjes.
1: Spek. En was ook gegrild.
0: Ja. En qua grillen van die hamburger, wanneer zie je aan die hamburger van... Ja, nu is hij wel goed. Hij moet niet zwart zijn natuurlijk, maar hij moet ook toch niet meer rauw zijn, hè?
1: Even duwen, voelen.
0: Een beetje duwen op die grill, ja, precies, dat die een beetje dichtgroeit en zo. Eet je verder eigenlijk überhaupt nog iets anders dan hamburgers?
2: Ja.
0: Ja?
1: Get nuggets.
0: Frietjes. Oké, dat is een smakelijke bedoeling daar bij jullie thuis, neem ik aan. En het leukste is eigenlijk nog, we hebben jullie bereid gevonden om hier buiten te barbecuen en zo'n zeer culinair vooraanstaande hamburger te gaan maken. Onder de bezielende begeleiding van Evan. Evan, ik ben heel benieuwd wat je me gaat voorschotelen.
2: Ja.
0: En ik zal die zware taak op mij nemen. Om hem dan op te gaan eten. Is niet zomaar wat, toch? Het belooft wat. Mannen, dankjewel en veel succes alvast. Hè. Maar dat moet toch goed komen, denk ik.

0: Stone, Freddie Mercury, richting 5:30. En op dat tijdstip hoor je natuurlijk zometeen het laatste Limburgse nieuws. En ook de verwachting van het aantal graden en eventueel onweer morgenavond.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
7: Auw.
6: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
11: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
12: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
11: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
12: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
13: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie. Zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
0: Op weg naar de donderdagavond hier met het laatste Limburgse nieuws van Dennis Ewald.
15: Goedemiddag. Een 42-jarige Heerlenaar is aangehouden op verdenking van het verspreiden van AI-porno. Hij haalde foto's van vrouwen van sociale media, bewerkte die met AI zodat het pornografische foto's werden en zette die daarna op een porno-site. Dat zou ook zijn gebeurd met foto's van minderjarige meisjes. BNN-VARA-programma Boos spoorde de verdachte op. In de meest recente uitzending interviewde presentator Tim Hofman de Heerlenaar die daarin Kevin wordt genoemd.
16: Dat er inderdaad deepfake, diepnoots waren gespijpt.

0: kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Dat is inmiddels niet meer nodig. Verschillende wegen werden afgezet, maar zijn nu weer vrij. Er zijn geen berichten over gewonden. De brandweer is bezig met nablussen. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de overheid 6 jaar geleden ingreep en waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Voor Limburg was de impact van de pandemie zeer groot. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
1: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
0: En een automobilist is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De gewond is naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde in de zuidelijke richting, bij de afslag Echt. Op de A2 en op de A73 ontstonden daardoor flinke files richting Maastricht. Het weer. In de avond blijft het nog lang warm. In de nacht is het helder en wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden. Tegen en in de avond gaat het onweren, lokaal met hagel en veel regen.
2: Dennis, dankjewel. Dat belooft wat betreft dat onweer. Tegelijkertijd, hier belooft het ook al wat. Want wederom tickets voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade liggen hier klaar. Zometeen de nieuwe opgave in de nieuwsquiz.

Get the Party Started. Een van de eerdere hits van mevrouw Pinkjack zit te denken. Het belooft hier een hele smakelijke party te worden. Want hamburgerkampioen

0: Sven hebben we bereid gevonden om zijn prijswinnende hamburger voor ons te gaan bakken. Op deze internationale dag van de hamburger. Maar ja, zat ik ook te denken, die calorieën moeten er ook weer een keer vanaf. Dus, nou, gaan we eens even een stukje wandelen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Want die nieuwsquiz gaat vandaag over de bekendste wandelroute van Nederland. En sinds kort is die wandelroute ook voor rolstoelgebruikers te doen, te begaan, laat ik het zo zeggen. Gaat natuurlijk over het Pieterpad, het loopt van Groningen naar Maastricht. Dik 500 kilometer telt die route. Een van de eerste mensen die er overheen ging is rolstoelgebruikster Sabrina. En het gebeurde niet met een normale rolstoel.
2: Dit is een all-terrain rolstoel met elektrische ondersteuning.
3: Ik kan zelfs over deze boomtak hier.
2: Ja, ja, wortelt niks.
3: Voorzichtig, hè?
2: Ja, ja, nou, het wordt gewoon wat pittiger. Mijn accu duurt het eventjes niet, dus ik moet het helemaal op mijn armkracht doen.
3: Maar dit is echt mulzand hier.
2: Dit is heel mulzand, ja. Maar met een normale rolstoel is dit echt niet te doen. Als je met een rolstoel met normale wandjes door een zandbak gaat, dan loop je meteen vast. Maar met deze stoel duw je daar gewoon jezelf erin.
0: Ik heb het idee dat Sabrina nogal flinke bovenarmen heeft. Er is wel wat kracht mee gemoeid, geloof ik, hoor. De vraag dan. De vraag waarmee jij eventueel die tickets voor de concertwedstrijden van het BMC kunt winnen. Die vraag gaat over het eindpunt of het startpunt. Het is dezelfde filosofische vraag. Wat is nou het begin en het eind van de frikandel? Volgens mij kan het allebei. In ieder geval, het eindpunt laten we daarvoor het gemak noemen van het Pieterpad. In de regio Maastricht dus. Maar welke plek is dat nou precies? Nou, weet jij die eindbestemming? Dan maak je kans op die tickets.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

één woord leuk stuurt ze de vrouw ook in de kerst aan de dikpik. Denk, je zal hem toch een klein beetje moeten opwaarderen, hè? Ik denk, weet ze wat ze deus? Hun ze dicht in een glaas water. Dat vergroeit je, hè? Een heren, waar met tip het water niet te koud, hè?

Always depend on me. The Four Tops, Reach Out, I'll Be There, Annette. In het staartje van de donderdagmiddag. Een donderdag die dus te boek staat als de internationale dag van de hamburger. Jawel hoor. Mocht je nog wat inspiratie nodig hebben voor het avondmenu, nou doe er je voordeel mee. Want ondertussen is hamburger kampioen, drievoudig Limburgs kampioen wel te verstaan. Hè. Sven Reiners hierbij alleen bezig om de prijswinnende versie van zijn hamburger te maken. Zometeen eens even kijken.

0: Love Takes Over, Kelly Rowland en David Guetta. Je net bij L1 vandaag. Ja, ondertussen de liefde voor eten neemt toch zo'n beetje over hier. Want we schakelen even naar het heerlijke culinaire verantwoordelijke sis van de barbecue. Hier bij L1. Sven Breiners, hamburger kampioen, drievoudig, wel te verstaan. Staat zijn beste versie van dat nogal bekende gerecht te maken. Sven, lukt het allemaal een beetje daar?
1: Het komt allemaal goed. Er staan lekker boeten in het zonnetje. We vinden dat al één studio gaan ze goed aan het roken.
0: Het rookalarm giert nog niet de avond, dus dat is goed nieuws. Hey, neem eens even mee, want ik hoef je kennen. Je gooit drie verschillende hamburgers maken. Wie zit jij precies?
1: Ja, om een beetje de afwisseling te gaan laten proeven. Ik heb afgelopen jaar met gewonnen koosje helaas niet maken, want daar heb ik de productjes niet voor. Die heb ik metgenomen de laatste keer uit Spanje. Maar van de keer daarvoor en de keer daarvoor, die kan ik wel afwisseling maken. En dan hebben we nog een nieuwe wat ik volgend jaar wil gaan proberen op het kampioenschap.
0: Kun je dan een tipje van de sluier oplichten, de nieuwe?
1: Ja, met kaas en truffel.
0: Kaas en truffel?
1: Oeh. Ja.
0: Ik moet opletten dat mijn speeksel niet begint te druppen op de studio toffen. Want het water heb ik letterlijk al in de mond. En Sven Zoezo was ook wel benauwd, hè. Ja, Limburgs kampioen mooi nog nu. Maar dan kunnen we wel stellen dat hij het heel vaak gedaan. Dat barbecuen en überhaupt de hamburger grillen. Hoe komt het vanavond? Hoe is dat passie ontstangen?
1: Ja, hoe komt dat vanavond? Ik heb zelf 20 jaar in de horeca gewerkt. Van frituur tot Michelin sterk gekocht. En toen kwam ik in contact met Hendrik en hij maakte altijd ribjes op de barbecue. En uiteindelijk zijn we samen gaan klussen en gaan wedstrijdjes gaan doen. En uiteindelijk stond ik nog steeds te klussen. En Hendrik heeft zijn complete barbecuebedrijf ervan gemaakt.
0: van de hobby het beroep maken natuurlijk.
1: Ja, dat heeft inderdaad van zijn hobby het beroep gemaakt, ja.
0: Is het ook een beetje parallel gegaan aan het feit dat barbecue ondertussen ook een soort van culinaire wetenschap is geworden? Het is al lang niet meer gewoon op een wegwerp grilletje wat frikadellen brooien. Maar er is bepaalde soorten hout, specerijen, termen als slow cooking. Dat is allemaal iets zo'n vaart genomen, geloof ik, hè?
1: Ja, wat op een gewoon ijzer barbecue, Chris het gewoon niet meer gemaakt. Wat het nu allemaal is geworden tegenwoordig met er zitten zelfs nog computer gestuurd via de WhatsApp of via een app op de telefoon.

0: eet dan over?
1: Ja, het slow cooking. Als de ribjes bijvoorbeeld deze maken op de barbecue, die moet eigenlijk wel 4 uur op lege temperatuur gegaard worden. Ja, en op een easter barbecue, dan krijg je echt een temperatuur net onder de 100 graden, 4 uur lang.
0: Ook een soort afsluitende deksel hebben natuurlijk.
1: Ja, het liefst warm, want dan krijg je lekker de rooksmaak erin. En als je dan zeg maar met houtsoorten speelt, met vocht, ja, dan krijg je de smaak natuurlijk perfect erin.
0: Je zegt over met die houtsoorten speelt. Hoe moet je dan denken, welke houtsoorten gebruik je dan bijvoorbeeld wel eens?
1: Ja, je kent bepaalde houtsoorten die deze dan drinken in water en die deze dan in een schaaltje in de barbecue zetten en die beginnen te roken. En iedere houtsoort heeft wel een aparte geur of smaak wat het afgeeft.
0: Dus dan moeten we denken aan kershout, eikenhout, walnoot.
1: Precies, zoiets, ja.
0: Oké. Okay. Wat heb je sowieso qua... Heb je iets van een gouden tip, zeg maar? Mensen zitten nu misschien te loesteren. Het is 5 voor 6. Heb ik geen idee wat dat ze moeten gaan koken vanavond. Wie kun je nou enigszins nog simpel een formidabel stukje vlees van de barbecue?
1: Ja, hoor, lekker. Ik heb 5:30 gehakt. Verholding een chorizo-weusje uit de supermarkt. Hak dat helemaal fijn. Meng dat 2/3 gehakt, 1/3 chorizo. Gaat zout, peper erbij. Kneed dat lekker. Een uitje erin. Eitje, gaat paneermeel. En dan mengen. En dan heeft zich een heerlijk lekker hamburgertje voor de barbecue.
0: Ik durf te zeggen dat je heel Limburg net in de afgelopen 10 seconden hongerig is gemaakt, Sven.
1: Dat is wel de bedoeling. Allemaal aan de barbecue.
0: Kijk eens. Sven, dankjewel. Succes, dokter.
1: Heel goed, dankjewel. Hoi.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen, want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
8: Outdoor feels better with us.
7: Kampeerwinkelroermond.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
13: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Jan van de Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer.
15: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
15: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
17: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
17: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
19: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: beetje Amy Winehouse vibes van. Maar dat is er niet. Nee, dit is Sienna Spyro, 20 jaar pas. Maar wel ongeveer dezelfde omgeving als diezelfde Amy Winehouse.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Heeft er misschien iets mee te maken ondertussen aan de rechterkant van 6 uur. Kalm ik even mee over de actualiteiten van deze donderdag. Het gaat onder meer over een muur. De vraag namelijk, wie kunnen we nou een saaie moor toch weer aantrekkelijk maken? Nou, de Dartse Bee Tennisclub TPC in het stadje van Lol en Plezier, beter bekend als Venlo. Om die moord door een opfrisbuurt te geven, hebben ze de hulp ingeroepen van leerlingen van het Valois College en kunstenaar Vincent Huibers. Resultaat? Een groot graffiti-kunstwerk met onder meer het logo van de club en een tennisbal erop.
2: Er was een nieuwe afbeelding nodig op de muur hier bij TPC Venlo. En toen dachten we van nou, nu kunnen we Vincent vragen om nieuwe graffiti op de muur aan te brengen. Maar hoe tof is dat om kinderen aan het werk te zetten vanuit Topklas Kunst Valuas, die te verbinden met de vereniging. En ook aan het werk te zetten van goh, hoe werkt dat nou precies?
0: De welbekende win-win situatie ontstond dan volgens mij. En ook heel bedankt. Dat vond dan allemaal plaats in Heerlen. Tikkertje 2.0, zo kunnen het wel een beetje noemen. Zo werd je ook de snel gruintje sport chase tag genoemd. In Heerlen, daar kosten jongeren tot en met afgelopen zaterdag meedoen aan die sport. En dat bleek toch allemaal geen kinderspel te zien.
3: Dus is de bedoeling dat je je tegenstander te pakken krijgt of juist weg ziet te komen van je tegenstander. Maar dan wel op deze baan, dus in deze arena vol met obstakels.
0: Er is wel wat tempo mee gemeen, geloof ik. En dan tot slot, studenten van de Universiteit Maastricht die werken aan samen aan het Novo, of met het Novo College moet ik zeggen, aan een maatschappelijk project. Die is interactieve les en een aanvloedende neprechtzaak. Oefenen leerlingen met spreken, argumenteren, samenwerken, noem het maar op. Terwijl dat ze dan ook tegelijkertijd kennis maken met de Nederlandse normen en waarden.
4: Wij geven een korte lessenreeks aan deze jongeren. Wij gaan ze leren over de Nederlandse taal, over hoe ze hun mening en standpunten te woorden kunnen brengen. En ook hoe zij daarbij zichzelf goed kunnen uiten in de Nederlandse taal. En dat doen wij vandaag door middel van een kleine nagespeelde rechtszaak.
0: Dat gebeurt je door dus allemaal. Zometeen dan goes we toch echt over een hele andere boeg. Want die tickets voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade, ja, daar kan ik niet bij blijven zitten. Of mij blijven zitten. Dus we doen dit toch wel de ontknoping van die nieuwsquizzetjes zo aan te komen.

0: Ja, weet niet, hè. Zullen we het allemaal wel miljonair, miljardair, biljonair, nu met me op willen zien. Travis McCoy samen met Bruno Mars.
1: L1 vandaag.
0: Met helaas geen miljoenen of miljarden weggegeven, maar wel WMC-tickets voor de concertwedstrijden. Ja, zo ongeveer hetzelfde toch wel, hè. Alleen een goed antwoord op de vraag hebben we dan wel nog nodig. En het gaat over een nogal bekendje wandelroute. Dik 500 kilometer en heel Nederland doorkruisen. En dan niet met de auto, fietsen of scooter, denk ik wel met de benenwagen. Pieterpad, daar hebben we het dan over. En over de benenwagen gesproken. Sinds kort is dat Pieterpad ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk. Julie Taal van Stichting Moving Beyond Limits vertelt wat er tot voor kort aan schortje.
2: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
0: Ja, allemaal niet zo handig natuurlijk als je in een rolstoel zit. Johan, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Vanuit een auto, huurig.
3: Ja, dat klopt.
0: Hoe gaat de rest naar touw als ik vragen mag?
3: Ik breng mijn vrouw en dochters naar het K3 in Antwerpen.
0: Ah, kijk eens. En zelf heb je niet zoiets van, ik gewoon mij naar binnen?
3: Ik ben afgelopen zondag nog bij Tower of Power geweest.
0: Ah.
3: En bij de Burenwald Kapel, dat vond je ook heel schoon.
0: Want ik heb al van uren zeggen dat verschillende vaders ook K3 best leuk vonden.
3: Ja, dat klopt.
0: Welke reden? Geen idee, maar...
3: Ja, dat klopt.
0: We vroegen eens af die wandelroute, daar ging het dan over het Pieterpad. Wat is het eindpunt, beginpunt? Het kan volgens mij alle kanten op in Maastricht. De zogenaamde finish van dat Pieterpad. Wat is dat finishpunt, Johan?
3: Dat is de Sint-Pietersberg.
0: Ja, natuurlijk.
4: Dat is goed. Ja. Dat vind ik goed. Ja, vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Klopt, helemaal. En daarna kregen we nog de Kouberg door. Ja, daar ligt nog een stukje Wieterweg. Dat zullen we nog verder wandelen zien. Heidenwalles, gewandeld, Johan.
3: Ja, ik heb hem samen met mijn pap en mijn oma Frans. Hebben we hem gelopen. Ik ben in Limburg gestopt. En zie ze met een tweetje zitten ze al ergens in Gelderland.
0: Zo, oké. En het is wel zwaar, neem ik aan. Hè? We hebben toch over honderden kilometers.
3: Nou, het zijn etappes tussen de 20 en 30 kilometer.
0: Ja. Je loopt hem niet in één keer natuurlijk. Ik zie je fervent wandelaar. Kun je even voor iemand die nu op de bank zit en er wekers vanavond te komen uitleggen wat dat wandelen dan zo leuk maakt?
3: Nou ja, het is natuurlijk heel ontspannend, denk ik. De zoiets van alles. En we worden met z'n drieën erg gezellig. Dan komen ze weer op plaats hoe ze normaal niet zo snel komt.
0: Ik kan me voorstellen dat je gratis en voor niks bijna heel goede gesprekken er automatisch bij krijgt.
3: Ja, dat klopt. Er komen ze altijd mensen tegen, soms zitten ze al omdat ze het beukje vast hebben. Als men elkaar tegenkomt, zoet dat gewoon dat ze het ook in het lopen zitten.
0: Ja, precies.
3: Gewoon aan de schoenen en de rugzak.
0: Ja. Een soort lotgenotencontact bijna.
3: Ja, inderdaad.
0: Ah, ziek man. Ik zou zeggen, heel veel plezier voor de wederhelft en de dochter bij K3. En alvast ook wel heel veel plezier bij het WMC, want die tickets die komen uw kant op.
3: Dankjewel.
0: Jij bedankt en fijne avondje.
3: Ja, dank je.
0: Hoi.

0: Zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
6: Mobiliteitswereld, vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: We zijn voorbij het tijdstip van 6:30. En dat betekent ruim baan voor het laatste Limburgse nieuws met Dennis Ewald.
13: Goedenavond. Een 42-jarige Heerlenaar is aangehouden op verdenking van het verspreiden van AI-porno. Hij haalde foto's van vrouwen van sociale media, bewerkte die met AI zodat het pornografische foto's werden en zette die daarna op een pornosite. Dat zou ook zijn gebeurd met foto's van minderjarige meisjes. BNN-VARA-programma Boos spoorde de verdachte op. In de meest recente uitzending interviewde presentator Tim Hofman de Heerlenaar, die daarin Kevin wordt genoemd.
14: Dat er inderdaad deepfake, diepnoets waren gespreid. Mensen hadden daar.
15: Dat heb jij gedaan?
14: Ja, heb ik ook bij de politie aangegeven. Ja. Met de politie ook samen met de gezorgd dat in ieder geval alles weg was. En daar heb ik ook gezegd dat ik daar veel spijt van heb. En verantwoording toen destijds voor afgelegd. En ik,
15: je bent ermee doorgegaan.
14: Nee, ik ben er niet mee doorgegaan.
15: Kevin.
14: Nee.
13: De man werd in 2025 al een keer gearresteerd om dezelfde reden. In een woning in Weert is vorige week een grote hoeveelheid amfetamine gevonden. De politie kwam in actie na een anonieme tip. Er zou sprake zijn van een aantal flinke zakken amfetamine, maar hoeveel wordt niet gezegd. Bij de inval is ook een wapen gevonden. De brandweer is klaar met het nablussen bij een afvalverwerker in Blerik. Rond 12:15 werd alarm geslagen vanwege brand bij het bedrijf Renewy. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er werden enkele wegen afgezet en omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Morgen begint de parlementaire enquêtecommissie Corona aan de openbare verhoren. Uit het onderzoek moet duidelijk worden hoe de overheid 6 jaar geleden ingreep en waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Voor Limburg was de impact van de pandemie zeer groot. Bestuurder Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht.
16: Ja, als je kijkt naar de besmettingen is Limburg enorm hard getroffen. De piek aan besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen is nergens zo groot geweest in Nederland als in Limburg. En dat was ook nog in de periode voor afspraken over landelijke spreiding. Dus we hebben echt dat met Limburg met z'n allen opgelost. Ja, wij zijn als Limburg redelijk vroeg getroffen, eigenlijk vlak na Brabant. En vervolgens hadden we hier echt de allerhoogste piek in besmettingen.
13: En de politie heeft in Maastricht meerdere meldingen gekregen over malafide klusjesmannen. Die bellen aan bij mensen en zeggen een bepaalde klus voor een redelijk bedrag te kunnen doen, maar eisen daarna veel meer geld dan was afgesproken. Het gaat om Engelstalige mannen in een wit bestelbusje. Er zijn meldingen gekomen vanuit de wijken Ambi en Vroendaal. Het weer. In de avond blijft het nog lang warm. In de nacht is het helder en wordt het niet kouder dan 15 graden. Morgen vrij zonnig en tropisch warm, maximaal 32 graden. Tegen en in de avond gaat het onweren, lokaal met hagel en veel regen.
12: Ah, is wel goed voor de plantjes. Dennis, dankjewel. Zometeen hamburgerkampioensfan deelt hier zijn tips en tricks over de best mogelijke bereiding van een hamburger. En ook muziek onder leiding van...

0: Jason Derulo hier net op de donderdagavond. En op deze donderdagavond, het welbekende, het leven van de radiopresentator gaat niet over rozen. Er wacht mij een zeer zware taak.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Want op dit moment in de studio, hamburger kampioen, kunnen we hem met recht noemen, Sven Reiners uit Geleen. Op deze internationale dag van de hamburger, en we hebben het onszelf menen te moeten aandoen, om Sven een beetje in te schakelen met als hamvraag. Hoe bereid je nou de best mogelijke hamburger? Nou was Sven al gaandeweg de uitzending al druk in de weer met de grill en de barbecue. En nou is er een bord binnengekomen. Het is bijna te mooi om op te eten, Sven. Ik zou het bijna niet aanraken, zou ik zeggen.
2: Kunst op het bord.
0: Kunst op het bord. Even, dat is een beetje de handicap van de radio natuurlijk. Wat ligt er allemaal op dat bord?
2: Op dat bord ligt een heerlijk broodje met barbecue saus besmeerd, sla erop en een hamburger gemengd met chorizo in verwerkt.
0: Het is een speciaal broodje trouwens, volgens mij, of niet?
2: Ja.
0: Het is niet een normale hamburger bun, zo gezegd. Wat voor broodje is dit?
2: Flatbread.
0: Flatbread, oké. Okay. Oh, is dat is ook zo'n trend, Libanese flatbread-achtig.
2: Het is Libanees, maar het is wel in de categorie van flatbread.
0: Oké. Sorry, ik onderbroken. Verder.
2: Daar zitten de hamburger waar de chorizo in verwerkt zit. Er zit een tomaatje op, komkommertje. Daar ligt nog pulled pork neven en eventueel de volgende winnaar van de vierde kampioenschap. Dat is de nieuwe hamburger waar Manchego kees met truffel in verwerkt zit.
0: En wie doet dat dan? Dat haal je door het gehakte, de kees en de truffel. Help ik even voor de leek. Manchego kees?
2: Spaanse kees.
0: Spaanse kees, oké. Okay. Wat typeert je kees?
2: De smaak. Dus, ik heb heel veel affiniteit met Spanje. Dus die producten gebruik ik altijd het leefste.
0: Is het dan juist wat zochter of wat scherper?
2: Ja, het is sharpe kees.
0: Oké.
2: Okay. Er zit een bepaald smaakje zit er wel
0: in. Ja, precies. Ja. Nou, het ziet er hartstikke lekker uit. En nogmaals, de zeer zware taak om het hier dadelijk eens aan te gaan wagen. Hij heeft het straks al wel even over Eurobarbecue.

0: Is het nou ook aan met behulp van kersenhout, eikenhout, noem maar op, allemaal dat soort bidonfuturistische gadgets gemaakt?
1: Ja, vandaag hebben we de hamburgertjes alleen met gemaakt. Maar ja, de kenster wel heel veel smaak in die vlees kregen. Vooral de low and slow cooking days.
0: Ja, want dat was dat echt urenlang dan langzaam garen als het ware. Jullie komen natuurlijk op verschillende plekken. En zeker nu in het zomerseizoen. Ik jullie straks al vertellen. Nou, komend weekend een broeloft op de planning. Wat is de gekste plek hoe je doet, zet je barbecue?
1: Poh.
0: Dat is de eeuwige vraag, hè. Gekste plek hoe je doet, zet je door, Sven.
1: Hoe heb ik de gekste plek?
0: Barbecue hebben door.
1: Ja.
0: De compagnon, de rubjes.
2: Midden op het Fortuna-stadion.
1: Ja, in het Fortuna-stadion.
0: Oké, wat gaaf. Dat liep ik ook wel een uitdaging om het hier het stadion nog perfect gebakken vlees te laten roeken.
1: Het is wel meer om een cateringopdracht.
0: Tel je even goed. Sven, hartelijk dank voor de komst in ieder geval naar de studio. En trouwens ook, trouwe compagnon, even, dames en heren, moet ik even een applaus. Dat starten we natuurlijk goed in, want even deed mij geholpen. De zoen van Sven. Wil je daar ook een hapje hebben?
3: Ja.
0: Kijk eens, dat dacht ik al. En dat heb je ook verdiend ook. Mannen, dankjewel.
1: Ja,
0: voor het koken. En het ziet er geweldig goed. En ik durf te beloven dat het ook zo smaakt.

0: Lotte Protte, Lex Uiting natuurlijk, voor het Venlo.
1: Alleen vandaag.
0: Hey Protte, hier het nou over. Ja, het zit al binnen te gebeuren. Het wereldkampioenschap voetbal en de vrocht die daar nog alles mee is gemeut. De schermen. Mogen die schermen boete komen te staan in dorpskernen? Hoe dat dan honderden mensen het voetbal kunnen aanschouwen? Nou, wat betreft Venlo, net als 2 jaar geleden mogen horeca-ondernemers in Venlo de tv-schermen neerzetten op hun terras. Het gaat dan om 1 scherm per zaak. En die schermen hebben de maximale doorsnede van 2 meter... mogen alleen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal weer geplaatst. Horeca-ondernemer Alwin van Heerwaarde over.
2: De eerste 2 wedstrijden zullen natuurlijk de schermen boete zien... want dat zien de leuke tijdstippen. En de derde wedstrijd, ja, die mot binnen, want dat is om 1 uur s'nachts. Het enige grote voordeel is dat normaal stoppen om 2 uur... en dan gaan we gewoon langer door.
3: Is de keuze voor dicht dan snel gemaakt van we gewoon langer door? Of ga je echt per wedstrijd kijken wat vind ik het weerd of wat niet?
2: Ja, alle wedstrijden van Nederland zelf zullen we sowieso gewoon uitzenden. Dus dan komen we automatisch ook langer door. Dat is ook veel leuker. En de rest is het echt kieken. Is het een leuke wedstrijd, dan kunnen we misschien nog wel open gaan. Maar zien het gewoon de standaard groepswedstrijden, dan zullen we gewoon netjes om 2 uur dicht blijven.
4: Ja, er is afgesproken natuurlijk met de gemeente dat we de wedstrijden die tot 11 uur beginnen, dat we die mee gaan uitzenden. Dus ja, zeker, blijven we doffen open. Ja. Dus dan gaan we gewoon door totdat die wedstrijd is afgelopen.
2: Ik denk als ik nog een kijken, dan een ideaal scenario is eigenlijk die zaterdagwedstrijd om 4 voor. Ja, dat is te gek, van iedereen kan op die beginnen, we kunnen gewoon kijken. En die zondag 10 uur is ook goed, een mooie tijdstip. Dus dan weer een goed feest.
0: Ja, Nederland moet wel nog even winnen, hè. SVP. Maar goed, dat zal later allemaal uitwiezen. Dat was een beetje een herhaling van 74 kreeg. Of ja, liever juist niet de finale dan winnen. Dit is trouwens een jurkje eerder, 1973.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
13: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
14: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 42-jarige Heerlenaar wordt verdacht van het met AI maken van nep-pornofoto's en het verspreiden daarvan. Hij gebruikte foto's van vrouwen die hij vond op sociale media. De burgemeester van Roermond wordt op advies van Binnenlandse Zaken rondgereden in een beveiligde auto. Een specifieke reden wordt niet gegeven. En het kabinet wil onderzoek naar het combineren van schadelijke stoffen rond Gemmelot. Afzonderlijk zijn de waardes onschadelijk, maar het kabinet wil weten wat het gevolg is van de combinatie voor de gezondheid van omwonenden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
17: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
16: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm, 30 tot 32 graden.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
2: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
1: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
3: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
1: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten.

right? I want everybody, listen, I want you to sway with me.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden.